0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: vanaf. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de troep.

voelt in haar hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch soms een leuke bij mij.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Busvervoerder Keoly leidt meer verlies dan verwacht. De financiële situatie is op lange termijn niet houdbaar. Dat schrijft het provinciebestuur in een vertrouwelijke brief aan de Staten, die in handen is gekomen van de Volkskrant. De provincie werkt aan scenario's voor het geval ingrijpen nodig is. Handelaren verdienden in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg, terwijl honderden kopers achterbleven met waardeloze grond. Critici zeggen tegen RTV Utrecht dat die zijn misleid. Sinds de eeuwwisseling wordt er gepraat over woningbouw daar ten zuiden van Utrecht, maar er is nog altijd niet gebouwd. Kunstmatige intelligentie kan volgens een Utrechtse psychiater een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Psychiater Iris Sommer werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt sneller hulp krijgen. AI moet de artsen helpen, maar niet zelf diagnoses stellen. Meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Milieuactivisten hebben een actie aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Waar en hoe laat ze de boel willen ophouden, willen ze niet zeggen. Gemeenten als Utrecht, Bunnik en de Stichtse Vecht waarschuwen voor problemen op de weg. Misschien is het beter om thuis te blijven, is het advies. We krijgen nog het weer. Vandaag geregeld ruimte voor de zon en het blijft droog. Temperatuur loopt vanmiddag op tot 18 of 19 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Non-stop.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

nog zit, denk ik, het B-minimum, dat is eigenlijk, hoe noem je dat eigenlijk? De basisbehoefte. Het B-minimum. Je bent bij de basisbehoefte van Bingo FM, de volle vrijdag van Bingo FM. We gaan er weer flink tegenaan, hoor. Tot 12 uur vanavond, alle programma's voor jou. En je kunt weer lekker meeluisteren de hele dag op deze 18e september. Fijn dat je erbij bent in ieder geval. Ik heb alle muziek en info weer klaar voor je in de ochtendshow. Dan krijgen we John Schaap, dan is onze eigen Henry hier. En dan is het de hoogste tijd voor Matthijs Franke. Want Menno, die is even een weekje weg. En Matthijs Franke, die ken je misschien van de zondagochtend. Die neemt het programma van Menno over. Bij hem hoor je ook wie of wat de nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Nou, dat gaan we allemaal doen. En de avondprogrammering is er ook weer. Dus de volle vrijdag van Bingo FM is weer hartstikke lekker bezig. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je. En ik dacht bij mezelf, laten we eens deze uitzending beginnen met Angelo Presti en ik.

Nou ja, die zijn echt nu wel achter de rug. Dus we willen zomaar echt Rutger van Barneveld hier bij Bingo. Maar het is nog een hitje, ach ja. Dan heb je zo, hè, met, normaal had je altijd zomerhits. Die begonnen zo'n beetje als mensen uit de Barenmelanden terugkwamen. En dan werd er uiteindelijk een zomerhit gescoord. En meestal werd het zo omstreeks nu dan een hitje. Maar zomerhits zijn tegenwoordig gewoon echt gewoon ook letterlijk in de zomer. Grappig is dat eigenlijk. Hè. Er wordt al in het voorjaar naar gezocht. Maar vroeger had je zomerhits. Die werden pas een hit nadat mensen terugkwamen uit de landen waar ze dat gehoord hadden. Ja, de hele grote zomerhits uit de jaren 80 en 90. Buila. Dat soort liedjes, weet je wel, maar goed. Over hits gesproken, Lego World. Ja, ik had vroeger een bak met Lego. En dat waren gewone blokjes en halve blokjes. Dan had je het wel gehad. En misschien een dakje. Nou, van Lego kun je tegenwoordig zoveel maken dat wil je niet weten. Ik ben nooit zo technisch geweest, hoor. Ik kreeg ook Fisher-Price in een soort poging om mij een beetje technisch aan het spelen te krijgen. Ook met Lego. Ja, ik bouwde af en toe een muur. En dat donderde me erom. Maar dat was mijn Lego-ervaring. Maar je kunt de ervaring tegenwoordig heel erg opdoen. Want van Lego kun je echt veel meer maken dan je tegenwoordig denkt. En aankomende donderdag 15 oktober... dan begint weer een Lego World in de Jaarbus. Ik zeg het maar. Tot woensdag 21 oktober. Want afgelopen week hadden ook de Pokémon-gekte kaarten... verzamelaars zich weer verzameld in Utrecht. Nou, dat heb je ook met Lego. En de 23e editie heeft deze keer thematische gebieden met bouwwerken, zeldzame sets en speelzones. Ja, daar zat ik dan vroeger met mijn bak met Lego. Gewoon bij elkaar gedonderd. Maar ja, je hebt nu levensgrote Lego-techniek. En je kunt allerlei space megacars zien van 300.000 stenen. En het grootste Lego Botanicals tulpenveld ter wereld met een oppervlakte van 35 meter. Ja, ik moet er misschien een beetje op lachen. Het spijt me als je van Lego houdt. Maar dan denk ik, waarom ga je Lego tulpenvelden bouwen? Maar alles is mogelijk. En waarom ook eigenlijk niet, weet je wel. Nou goed. Er gaat van alles en nog wat gebeuren. Er wordt een minifiguurmuur gebouwd. Een mozaïek en er is een ontmoeting met Kai en Lloyd. En er is een levensgrote Lego voetbal. Die krijgt ook een plek. En de Oranjebus wordt ook nagebouwd van Lego. Een pannenkooi. Of de meisjes en jongens ook van Lego nagebouwd rondlopen. Weet ik eigenlijk niet. Maar het zijn onder andere een pannenkooi. Dus met bezoeken van onder andere Frank en Ronald de Boer. En ja, dat zijn niet de minste. Middel van Dongen en Leon Stentler. Die zullen daar ook rondlopen. 15 oktober. Zet het vast in je agenda. Ik zeg het maar. Want dit soort dingen zijn hartstikke populair. En ik ben de laatste jaren ook bezig om Comic-Cons aan te kondigen. Nou, toen ik dat een jaar of 10 geleden deed, zaten mensen me echt aan te kijken. Van Fred, waar heb je het over? Maar tegenwoordig is dat ook heel populair in de jaren. Maar dit gaat dus over Lego. Van Lego kun je alles maken. Maar dat is wel heel lang geleden. Hans de Boy die heeft een meisje gebouwd van Lego. En die bezingt haar in alle vrouwen.

die jongens van Binnen hebben een leuke versie gemaakt, hè, Utrecht. Maar Fleming die had de eerste hitte mee, Amsterdam. Gaan richting het nieuws van 8:30. Dat doen we samen met een band die in één keer met een nieuwe single op de proppen kwamen deze week. Kadans, Eén Nacht. Ja, het is heel erg jaren 80, maar ja, ze waren ook een jaren 80 bandje. En dat geluid, dat is niet meer van nu. Maar dat maakt ook niet uit. Dat heeft Frans, de zanger, ook gezegd. Ach, een beetje, ik hoef er niet meer van te vreten. En ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. Wij draaien het graag. Uit Utrecht, Kadans, nieuwe single, Één Nacht.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Handelaren verdienden in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg, terwijl honderden kopers achterbleven met waardeloze grond. Critici zeggen tegen RTV Utrecht dat die zijn misleid. Sinds de eeuwwisseling wordt er gepraat over woningbouw daar ten zuiden van Utrecht, maar er is nog altijd niet gebouwd. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
2: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen we eigenlijk zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je ook meer waarderen.
1: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Kunstmatige intelligentie kan volgens een Utrechtse psychiater een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Psychiater Iris Sommer werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt sneller hulp krijgen. AI moet de artsen helpen, maar niet zelf diagnoses stellen. Meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Milieuactivisten hebben een actie aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Waar en hoe laat ze de boel willen ophouden, willen ze niet zeggen. Gemeenten als Utrecht, Bunnik en de Stichtse Vecht waarschuwen voor problemen op de weg. Misschien is het beter om thuis te blijven, is het advies. We krijgen nog het weer. Vandaag geregeld ruimte voor de zon en het blijft droog. Temperatuur loopt vanmiddag op tot 18 of 19 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Boom! Mangelino. En kom uit die bananenboom. En als je bij jezelf denkt, Fred, wat heb je nou toch weer getraaid? Ja, je hebt heel veel liedjes gehad met Surinaams accenten. Je hebt het Utrechtse accent, je hebt het Urkse accent en je hebt het Surinaams accent. En het Surinaams accent werd ook heel vaak nagedaan in liedjes in de jaren 70 en 80 in Nederland. Weet je wie dit was? Weet je wie dit geschreven heeft? Ilja Gort. Die man met die sik, die tegenwoordig eigenaar is van allerlei wijnboerderijen in Frankrijk en Spanje. En daar ook programma's over maakt, over Spaanse wijnen en kurk en hoe mensen leven in Spanje en Frankrijk. En Ilja Gort, die is ooit schrijver geweest van ook een heleboel radiocommercials. Maar die was dus ook schrijver van dit liedje. Mangelino, kom uit die bananenboom. Je had natuurlijk ook hele vervelende liedjes zoals Wij willen WW gewacht. Maar je had ook weer grappig bedoelde liedjes van mijn vriend Alfred Lagarde, de grote DJ van Radio Veronica. Die had DJ Johnny Camaro en die deed ook het Surinaamse accent na. En of mensen uit Suriname dat nou erg vonden of niet, dat weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Maar dit is ook zo'n nummer wat helemaal vergeten is. Mangelino, maar dus eigenlijk Ilja Gort met Kom uit die bananenboom. Wel een heel grappig liedje. Ik denk, ik laat hem toch eens een keertje horen. Soms zondag ook nog een keertje draaien. Want dan ga ik het hebben over bomen. Dan ga ik een boompje opzetten in Bingo in de avond. Tussen 6 en 8 s'avonds. Mensen, ik heb drie liedjes voor je. Drie J's. Je zit in mijn hoofd. Samantha Steinwijk, één blik is genoeg. Maar ik begin met Jeroen van de Boom, één wereld. Is er verkeer, hoor je dat? Op vrijdag meestal niet. Maar ja, je weet het maar nooit. En het weer ga ik ook misschien nog wel een heel klein beetje straks op in.

totaal in de war. Dat zijn daklozen tegenwoordig vaak ook heel vaak. En de hoeveelheid daklozen neemt dramatisch snel toe. In de vier grote steden ziet men de problemen ook snel verslechteren. Er zijn ook heel veel mensen die buiten wonen. Nou ja, er zijn veel meldingen van overlast. Ik heb het er van de week ook nog over gehad. En er moeten echt concrete plannen komen om de problemen op te lossen. Schrijven de vier grote steden, waaronder Utrecht, in een open brief aan het kabinet. Nou, sinds twee dagen hebben die alleen maar ruzie met elkaar onderling in de Tweede Kamer. En ik begrijp dat een heleboel mensen denken, moeten ze het land eens niet gaan besturen. Maar goed, de grote vier, de grote Friese steden, die zeggen, ja, weet je, kwaliteit van leven voor daklozen in de ruimtes is snel aan het verslechteren. En in ons rijke Nederland horen mensen gewoon niet op straat te slapen of in de meest kommervolle omstandigheden aan een lot te worden overgelaten. Concreet vragen alle burgemeesters van de grote vier steden om ongeveer 100 miljoen euro per jaar voor extra financiering voor opvangplekken, medicijnen om crackverslaving te controleren. Ik weet niet wel dat ik dat, dat is wel, zo rond 2000 aan de politie heb gevraagd. Zijn er veel crackverslaafden al? Want dat was zo'n rage die toen uit Amerika overkwam. Nee hoor, zei de politie, valt er mee. Maar dat is nu toch een hele andere situatie. En een verbeterde positie voor dakloze arbeidsimmigranten wordt er ook gevraagd door de burgemeesters. En het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Want ja, dat hoor je ook heel veel. Steeds meer verwarde mensen die op straat rondlopen. En ook in winkels en in de openbare ruimte. Voor verwarring en overlast zorgen. Ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. En of het kabinet daarop ingaat. We houden je ervan op de hoogte. Het is vrijdag en de hoogste tijd voor Wolter Kroes. Hij brak ooit door met het liedje. Zo midden tijdens de ski-vakantieperiode. En ik ben ooit naar Frankrijk gereden. Een skifeest voor de complete politie van Nederland. Daar heb ik toen gedraaid. En dat was hartstikke leuk. Toen was dit in de live versie een enorme hit. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Wolter Kroes.

0: tijd.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Loco, Jeffrey Hayes, hoorde je hier bij Bingo FM. FC Utrecht heeft inmiddels 18 lokale stadionverboden opgelegd naar aanleiding van de misdragingen tijdens het duel met de Go-Ahead Eagles, weet je nog? Ja, helaas. Hè. Betrokken personen zijn op basis van onder meer camerabeelden geïdentificeerd en de betreffende brieven zijn inmiddels verstuurd. Onderzoek naar de incidenten wordt de komende periode voortgezet. Zo heeft FC Utrecht laten weten en ze analyseren de beschikbare beelden verder om ook andere betrokkenen te identificeren. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de verschillende rollen en handelingen van de personen die in beeld komen. De club heeft samengewerkt met de landelijke taskforce van de KNVB, die ondersteunt bij de concrete en dadengerichte opvolging van voetbal. Het gaat over voetballen dit, hè? Over de voetbalgerelateerde incidenten. Bewijslast die FC Utrecht verzameld wordt gedeeld met de KNVB. Op basis daarvan kan de KNVB besluiten om naast het lokale stadionverbod van de FC ook een landelijk stadionverbod op te leggen. En daarnaast beoordeelt FC Utrecht per persoon welke verdere maatregelen verder mogelijk en passend zijn. Ik vind het zo zonde. Het is gewoon het spel van ons clubje, weet je wel. En het gaat, aanvankelijk de ellende, gaat het wel weer even redelijk. Maar ja, dan krijg je dit. En ik weet het, ik mag er niet te veel over zeggen, want ik kom niet zoveel in de Galgenwaard. Heel eerlijk gezegd, zelden in de Galgenwaard. Maar ik vind het spel altijd zo leuk. En ik vind de saamhorigheid van de fans altijd zo leuk. En zo jammer dat sommige mensen zich dan misdragen. En dat je dit soort dingen moet gaan krijgen. Helaas. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening, hoor. Voor de rest, lang leven ons FC. Want het is ons clubje, weet je wel. Hier zijn Zoe Levi en Snelle en ik zing.

Nieuwe liedje. En wat een enorme leuke hit begint dat ook weer te worden. Misschien is het tijd. Onrust en teleurstelling bij de buurthuiskamers. Misschien ken je die wel. Door verandering in de manier waarop de gemeente subsidie toekent. Ze waren gisteren bij elkaar. Loopt een aantal organisaties dat de laatste jaren wel op geld kon rekenen. Nu tonnen mis. En daardoor is de kans groot dat ze de deuren moeten sluiten. We zijn flabbergasted, zoals dat zo mooi heet. Buurtwerkkamers die heb je. En de bij Boshart huiskamers van het Leger des Zeils. En die krijgen komend jaar gewoon geen geld van de gemeente. Het geld is op. Buurtbewoners kunnen voor alles terecht in de buurtwerkkamers en de buurthuiskamers. En je kunt er van alles en nog wat doen. Een bakje koffie, een beetje sociaal contact. Mensen die iets leuks voor de buurt willen beginnen, zoals een naaiclubje. Maar ook mensen die vastlopen in het systeem, schulden hebben, die slecht meekomen vanwege taalproblemen. Of bijvoorbeeld omdat ze niet goed met computers overweg kunnen. En dat zijn genoeg mensen, hoor. Vergis je niet. Nou ja. Er is 2 keer zoveel subsidie aangevraagd als het beschikbare budget had. En een heleboel organisaties krijgen wel subsidie, maar 53 organisaties niet. En daartussen zitten ook organisaties die in eerdere jaren wel subsidie kregen. Ja, zo gaat dat. In ieder geval de buurtwerkkamer en bij Boshart vallen door de nieuwe regeling tussen wal en schip. En de buurtwerkkamer kreeg vorig jaar namelijk nog 3 ton van de gemeente. En dat is dus een ton per huiskamer. En dat is echt een hoop geld, kan ik je melden. Maar ja, het moet wel draaien natuurlijk. En hoewel de subsidie bij Boshart in het verleden precies werd verdeeld, zegt de organisatie, nou, het is een behoorlijk bedrag. Dat zegt Joke Wissenborg, een regio-officier van het Leger des Heils. Maar ze zegt, voor beide organisaties is het gevolg hetzelfde. Als dit zo blijft, dan sluiten onze huiskamers. Nou, ik ben toch heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Er wordt bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de gemeente. En men hoopt dat er nog wat kan veranderen, in ieder geval. De buurtwerkkamer in Utrecht bestaat nu 9 jaar. De vestigingen zijn in Zuilen, Ondiep en Leidsche Rijn. En bij Boshart van het Leger des Heils het vestigingen in Kanaleiland, Overvecht, Ondiep en ook Zuilen. En in Lombok is er ook een vestiging. Bij Boshart zit al zo'n 15 jaar in de stad. En de buurtwerkkamer bestaat ongeveer, dus wat ik net zei, zo'n 9 jaar. Ik ben heel erg benieuwd wat ermee gaat gebeuren, mensen. Hier de Circus Kusten zijn verliefd.

Ja, alles hangt aan elkaar. Er wordt wel over nagedacht. Hè? Want in het verhaal van Jeffrey Kuipers, wat deze week werd uitgezonden in Ik Vertrek, zat de opname van dit singeltje. En het is wel en blijft een artiest natuurlijk. Hij wil wel zijn tentje verkopen. Jeffrey Kuipers, na aanvankelijke ellende, want hij heeft eerder in Nederland een heel grote kapperszaak gehad, zijn hij en zijn man in de schuldsanering terechtgekomen. Ik weet nog dat hij daarover zat te vertellen. Hij wilde er niet te veel over uitweiden, want hij had zoiets van, dat is niet zo interessant, ik ben een artiest. En, maar ja, het is natuurlijk wel fijn dat hij dan richting Spanje kon met zijn man en daar zijn eigen tent weer heeft opgezet. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Jeffrey Kuipers, Ik rot op naar Spanje. Heb je het gezien of heb je het niet gezien? Het zou zomaar kunnen dat je het ook gemist hebt. Het was hartstikke leuk om te zien. En hij is graag gezien een gast, ook vaak bij Bingo of hem geweest. Wij gaan richting het nieuws van 9:30 met Robert van Hemert en Mona Lisa. Een schilderij wat ik nog nooit gezien heb, maar wat niet is, kan er komen. Zo moet je het maar zien.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. Handelaren verdienden in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg, terwijl honderden kopers achterbleven met waardeloze grond. Critici zeggen tegen RTV Utrecht dat die zijn misleid. Sinds de eeuwwisseling wordt er gepraat over woningbouw daar ten zuiden van Utrecht, maar er is toch altijd niet gebouwd. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
7: Veel mensen die lopen langs een boom en zien vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen wij zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je ook meer waarderen.
6: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Kunstmatige intelligentie kan volgens een Utrechtse psychiater een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Psychiater Iris Sommer werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt sneller hulp krijgen. AI moet de artsen helpen, maar niet zelf diagnoses stellen. Meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Milieuactivisten hebben een actie aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Waar en hoe laat ze de boel willen ophouden, willen ze niet zeggen. Gemeenten als Utrecht, Bunnik en de Stichtse Vecht waarschuwen voor problemen op de weg. Misschien is het beter om thuis te blijven, is het advies. We krijgen nog het weer. Vandaag geregeld ruimte voor de zon en het blijft droog. Temperatuur loopt vanmiddag op tot 18 of 19 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
8: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

tikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Vinnie Michel en het duurt al lang zo. We hebben net het regio-nieuws achter de rug. Ik moest wel een beetje grinniken vandaag. Iedereen bemoeit zich met de troonrede. En Joop van den Ende die heeft vandaag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten de kritiek geuit op de troonrede. Rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. Er wordt niks gezegd in de troonrede over kunst en cultuur. Nou, iedereen maakt al ruzie en Joop van den Ende gaat zich er ook mee bemoeien. Het is een dikketje, hoor. Nee, ja. Kijken naar buiten, het is lekker zonnig. Het ziet er hartstikke mooi uit. Wat dat betreft gaan we een mix van wolken en zon hebben. Vanmiddag wordt zo ongeveer de 18 graden aangetikt. En nou, morgen gaan we het ietsje slechter hebben. Klein beetje regen wordt er voorspeld. Zuidwestenwindje 3. Vandaag trouwens een zuidwestenwindje 2. En morgen is het 21 graden. En zondag kan het wel eens 19 graden worden. Er wordt voor volgende week wel een Indian Summer voorspeld. Ik had het van de week erover. Het zou maar kunnen, mensen. Ik zat gisteren te kijken naar VI. Ik zag Samuel Welter daar zitten. En dat deed hij goed, hoor. Hij wist zich staande te houden tussen al het geweld van de drie vaste gasten en de presentator Wilfred Gené. En er was ook nog een journalistieke mevrouw. Maar Samuel, nou, die vertelde eigenlijk gewoon precies wat hij wilde vertellen. En dat er concerten aankomen en dat er een nieuwe single aankomt. Ik ga hem zo eerst draaien met Boom nog. Want dat is op dit moment een hit. Samuel Welter en Rousseau. Vaste grond, Edwin Evers, nieuwe single. Maar ik begin met Sani van Mullum. Ik heb het altijd al geweten, mensen. Op deze vrijdagochtend.

Boom. Leuk, hè? Wat een geweldige plaat, joh. Op Treinenfestijn, daar kun je naartoe als je dat leuk vindt. Vandaag in het Spoorwegmuseum. En je kunt daar naartoe tot en met zondag. Open Treinenfestijn, zo heet het eigenlijk. Binnenkijken in treinen die normaal gesloten blijven voor het publiek. Dat klinkt als het, het weekblad wat gesloten bleef normaal met die grote vingeren op de mond. Hè? Maar goed. Neem bijvoorbeeld een kijkje in het beroemde dinerrijtuig. En dat is wel te gek. Over de Orient Express. Daar is er nog een prachtige remake van gemaakt. Een jaartje of 10 geleden alweer. Met grote acteurs zoals Johnny Depp en Judi Dench. Maar dat is echt het bekijken waard, kan ik je melden. Je kunt ook het statige directierijtuig van de NS binnenstappen. En het museum is vandaag straks om 10:00 open tot 5:00. En dat is tot de aankomende zondag dus, dit open Treinenfestijn. Het is geweldig als je van treinen houdt en heel leuk om te zien. Sowieso, het is bijzonder hoor, het Spoorwegmuseum, kan ik je melden. Je kunt er zoveel dingen doen en vinden. Dan voor mensen die van boeken houden. Er is een literatuurfestival. Morgen staat Utrecht in het teken van het Ilfu-festival. En allerlei schrijvers, kunstenaars en denkers uit binnen en buitenland die zullen aanwezig zijn. Het programma loopt trouwens tot en met zaterdag 3 oktober. Dus je hoeft niet echt te haasten. Maar dit jaar zijn onder andere Connie Palme aan de beurt en Mackie O'Farrell. En het programma is dus uitgebreid Ilfu-festival. Je kunt het bekijken op de pagina van indebuurt.nl, want daar kun je dit soort dingen vaak vinden. En als je naar een enorme vlooimarkt wil morgen, ja, die term was ik al heel lang niet meer tegengekomen. Tegenwoordig heet alles vintage, maar het is gewoon natuurlijk een vlooimarkt. Zondag aanstaande, overmorgen, 300 kramen in de Vechtse Banen. Dat is toch lang geleden dat er zo'n grote manifestatie is geweest, volgens mij. Tenminste met 300 kramen. Je kunt om 9:00 naar binnen en tot 4:00 kun je dan snuffelen tussen tweedehands spullen. Achter is het woord vintage, antiek, kleding, curiosa en items. Entree kost €5. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Ook parkeren is gratis. Dat is te gek daar nog, hè. Dat kan nog. Bij de Vechtse Banen. En als je het leuk vindt, zou ik daar zeker eens even gaan snuffelen. Want wie weet wat er allemaal nog te vinden is. Dat is hartstikke leuk, joh. Een vlooienmarkt. Ik had al heel lang die term niet meer gehoord. Ja, tegenwoordig hebben we vrijmarkt. Je hebt natuurlijk marktplaats gehad. Je hebt de vintage, wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. Maar een vlooienmarkt, die term had ik al heel lang niet meer gehoord of gelezen. Nou, in de Vechtse Banen dus, aankomende zondag. Je kunt alles daar lezen op indebuurt.nl, wat je kunt gaan doen dit weekend thuis aan hopen. Ik dacht in één keer, zal ik dit plaatje weer eens even draaien? Ik heb een tijdje niet meer gehoord. Alles kan een mens gelukkig maken. René Vroeger.

zal er last van hebben, eb en vloed. Hè? In je lichaam. Cloud, eb en vloed. Dit was de ochtendshow, mensen. Ik wens je een hele fijne dag. Dat gaan we ook beleven. Het is vrijdag, bijna weekend. En dat is hartstikke lekker. Zo, John Schaap, daarna de rest van de programmering. En Matthijs Franke, vanmiddag in plaats van onze eigen Menno. Die gaat jou eens even laten horen, zo tegen kwart over drie. Wie of wat de nieuwe bingo-schijf aan de hand heeft. De volle vrijdag van Bingo FM gaat beginnen. Ik heb nog één liedje voor je, Roxy Dekker. En dat liedje heet Loser. Nou, een mooie dag. En als ik zo naar buiten kijk, moet dat echt wel lukken, lijkt mij zo. Ga beginnen zo met John. Veel plezier ermee en de rest van de programmering tot 12 uur vanavond. Ajoj, wat mij betreft, tot

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

vanmorgen een hele trotse Gordon te zien. Die vertelt dat de nieuwe single met Lisa Rose, Omdat ik zo van je hou, is uitgebracht. Die ga je uiteraard ook horen op Bingo FM. Ja, en vanmiddag mag hij mensen gaan trouwen, want ja, Gordon is ook babs. Ik bel je zomaar even op, hoor ik je zingen, Gordon. Nou, mij mag je de komende 2 uren even niet storen.

0: leukste Nederlandse hits. Goedemorgen. Het zijn veel meezingers. Zet de radio maar oren uit.
1: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg aah.

En zij niet, echte liefde is te koop. Gisteravond was Samuel te gast bij Vandaag Insight. Het viel me op dat hij wel bespraakt is en zich niet om de tafel liet lullen door de heren. Dit is

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Handelaren verdienden in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg, terwijl honderden kopers achterbleven met waardeloze grond. Critici zeggen tegen RTV Utrecht dat die zijn misleid. Sinds de eeuwwisseling wordt er gepraat over woningbouw daar ten zuiden van Utrecht, maar er is toch altijd niet gebouwd. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
2: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen we eigenlijk zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je het ook meer waarderen.
1: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Kunstmatige intelligentie kan volgens een Utrechtse psychiater een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Psychiater Iris Sommer werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt sneller hulp krijgen. AI moet de artsen helpen, maar niet zelf diagnoses stellen. Meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Milieuactivisten hebben een actie aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Waar en hoe laat ze de boel willen ophouden, willen ze niet zeggen. Gemeenten als Utrecht, Bunnik en de Stichtse Vecht waarschuwen voor problemen op de weg. Misschien is het beter om thuis te blijven, is het advies. We krijgen nog het weer. Vandaag geregeld ruimte voor de zon en het blijft droog. Temperatuur loopt vanmiddag op tot 18 of 19 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Schaap. Met John Schaap.

Corrie Konings, 75 jaar oud, of in het geval van Corrie, kan ik beter zeggen, 75 jaar jong gebleven. Ze danste nog flink op los. Dit was de Pup Song, een liedje dat ze...

0: Meneer Van Os en zijn nieuwe liedje Hard to Get hoorde je op Bingo FM. En dit was Henk Wijngaard. Hey Suzie, de bui is over. Sterker nog, Henk, het zonnetje schijnt en komt door de wolken heen. Dat is ultiem genieten. We leven ons mooiste leven.
1: Als ik

0: Ik kan niet zonder.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederland...

0: Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

met de gedichten voor Sinterklaas. Sugar Baby Love, een zoet liedje dat eind jaren 60 al scoorde. De Rubettes maakten een grote hit hiermee. John

We zouden Bissy ook Bussy kunnen noemen. Het is een bezig mannetje. Hij weet altijd weer iets creatiefs te maken. Voor het programma De Beste Zangers maakte hij deze uitvoering van Anne.

allemaal hier bij Bingo FM. Ook deze klassieker komt nog regelmatig voorbij. De in Baarn geboren Herman van Keeken. Hij overleed in 1995 en is vooral bekend door deze Nederlandstalige versie van de hit Daddy Don't You Walk So Fast

dat nog altijd bij me binnenkomt. Herman van Keken en papi loopt toch niet zo snel. Herman overleed in 1995 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Handelaren verdienden in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg, terwijl honderden kopers achterbleven met waardeloze grond. Critici zeggen tegen RTV Utrecht dat die zijn misleid. Sinds de eeuwwisseling wordt er gepraat over woningbouw daar ten zuiden van Utrecht, maar er is nog altijd niet gebouwd. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
2: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen wij zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je het ook meer waarderen.
1: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Milieuactivisten hebben een actie aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Waar en hoe laat ze de boel willen ophouden, willen ze niet zeggen. Gemeenten als Utrecht, Bunnik en de Stichtse Vecht waarschuwen voor problemen op de weg. Misschien is het beter om thuis te blijven, is het advies. En in Utrecht is het aantal gestolen motorvoertuigen met bijna 15% gedaald. In de eerste 8 maanden van het jaar waren het er bijna 150 diefstallen. Dat het daalt is niet opvallend, dat is vrijwel in het hele land zo. Behalve in Rotterdam en Breda, blijkt uit cijfers van een verzekeraar. We krijgen nog het weer. Vandaag geregeld ruimte voor de zon en het blijft droog. Temperatuur loopt vanmiddag op tot 18 of 19 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Schaap. Met John Schaap.

0: einde.
1: Nou, ik hoop dat de hagenezen blij zijn, Robert Dill, met dit liedje van Chico. Ik draai hier de plaatjes op Bingo FM. En dat is er straks een van Henk Disson, deed het pijnt u uit de hemel viel. Na Numidia en John West, hier zijn ze. Habibi.

Het is een liedje waarmee Rutger van Barneveld in zijn vroege jeugd al te zien was op YouTube. Zomerzon en strand. In de nieuwe uitvoering ook weer een hit voor Rutger. Ja, weinig strand in september, dat is van dit liedje. Dit zijn Snelle en Miss Montreal.

0: Een moment van John Veldhuis en Kempen. Ravijn. Na het nieuws van 12 uur hoor je Henry Verwoerd. Hij gaat zoals iedere dag vandaag met je lunchen. Veel plezier met de programma's van Bingo FM. Dit is Danny Lucassen.
1: In de malen molen van het leven.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Driejaars, je zit in mijn hoofd en jullie zitten aan de radio als het goed is. Je luistert naar Bingo FM, we zijn bezig met het lunchpakket. Tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje. En ik heb mooie platen voor je klaarstaan. Vrijdag vandaag, ho, bijna weekend. Dit is Miss Montreal.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In de binnenstad zijn vanochtend 40 mensen geëvacueerd uit de dakloze opvang. Er was namelijk een gaslek. Die ontstond rond 10 uur. Toen werd er een gasleiding geraakt. De netbeheerder heeft het inmiddels allemaal gefixt. Het gebeurde bij de Voorstraat. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
2: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen wij zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je het ook meer waarderen.
1: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Er wordt een baasje gezocht voor een exotische boomkikker. Die kikker reisde vanuit China mee in een container met tropische planten. De dierenambulance Utrecht en omgeving zit er nu mee en weet niet wat te doen. De kikker is niet giftig. En in Utrecht is het aantal gestolen motorvoertuigen met bijna 15% gedaald. In de eerste 8 maanden van het jaar waren het er bijna 150 diefstallen. Dat het daalt is niet opvallend, dat is vrijwel in het hele land zo. Behalve in Rotterdam en Breda, blijkt uit cijfers van een verzekeraar. Dan nog het weer. Zon, droog, maximaal 19 graden. Morgen dan is het bewolkt en 21.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal. Je weet het, iedere dag in het eerste uur van het lunchpakket draaien we dat. Het is een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Maar wel lekker, en daar gaat het om. Ik heb nog heel wat van die platen staan hoor. Die gaan nog wel voorbij komen. Hier is Ilse de Lange, No Reason to Be Shy.

Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen.

in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven, wat noten maakt melancholie. Het is de adem van de dichter.

0: Abraham en Muzika. Lekkere plaat, zeg. Heel wat jaar te slecht hier. Maar ik denk, we zullen hem toch eens even de revue laten passeren. Hier is Jeroen van Zels en ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Soms denk je

Vincent, en dat ben jij. Aan de andere kant van de radio die lekker zit te luisteren naar Bingo FM. Lunchpakket. En we gaan eerst nog even naar het nieuws van 1 uur. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even luisteren naar Peter Koelewijn. En dan wordt het

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het is weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jozef Zoon, samen met Dean Sanders en Je raakt me zo. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op vrijdag. We gaan even naar Brabant. Doen we samen met Guus Meeuwis.

Jari Hellegers en de vlok van Barcelona op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Lekkere platen voor jou tijdens de lunch. Is goed voor je spijsvertering trouwens. Even een rustpuntje in de show. Hier de Circus Custus en Monica.

Danny Vroger en Mickey van Wijk, knipperlicht. Is je relatie ook een knipperlicht? Ja, het zal best wel een keer goed komen, schatje, zeggen ze dan. We gaan er nog eentje doen voor het regio-nieuws. En dat is er een van BZN.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. In de binnenstad zijn vanochtend 40 mensen geëvacueerd uit de dakloze opvang. Er was namelijk een gaslek. Die ontstond rond 10 uur. Toen werd er een gasleiding geraakt. De netbeheerder heeft het inmiddels allemaal gefixt. Het gebeurde bij de Voorstraat. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
4: Veel mensen die lopen langs een boom en zien vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen wij zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je ook meer waarderen.
3: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Er wordt een baasje gezocht voor een exotische boomkikker. Die kikker reisde vanuit China mee in een container met tropische planten. De dierenambulance Utrecht en omgeving zit er nu mee en weet niet wat te doen. De kikker is niet giftig. En in Utrecht is het aantal gestolen motorvoertuigen met bijna 15% gedaald. In de eerste 8 maanden van het jaar waren het er bijna 150 diefstallen. Dat het daalt is niet opvallend, dat is vrijwel in het hele land zo. Behalve in Rotterdam en Breda, blijkt uit cijfers van een verzekeraar. Dan nog het weer. Zon, droog, maximaal 19 graden. Morgen dan is het bewolkt en 21.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Linda, Roos en Jessica en Alles of Niets. Nou, is misschien wel een antwoord op het plaatje van Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij? Nou, misschien alles of niets.
1: Het zou fijn zijn.

Prins Albert, vrijdagmiddag tijdens het lunchpakket. Ik verlang zo naar jou. Nou, dat hebben wij ook. Naar de luisteraars die lekker zitten te luisteren. Met de lekkerste muziek. Recht uit het hart van de Domstad. Dit is die nieuwe plaat van Django Wachter. Lekker.

0: zeggen. En in een seconde, je weet het, iedere seconde telt natuurlijk. Ja. En daarvoor hadden we nog Django Wachten met Bachato Balando.
1: Als het

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

Nou, ze blijft wel in de kenning, hè? Nee, daar ben ik niet. Glennis Grace, ik ben niet meer van jou. Hier op Bingo FM, het is 2 uur geweest, het is vrijdagmiddag. En ja, misschien dat je denkt van, hey, Menno zit aan de helium. Nee, dat is helemaal niet zo. Want wat is namelijk geval? We zijn gewoon bezig met Bingo FM. Leuk te hem aan opstaan. En natuurlijk, gewoon die lekkere muziek die je altijd gewend bent. En die verzoekjes kunnen binnenkomen natuurlijk, hè. Roxanne Hazes nu in mijn bloed.

gaat lekker met die Donnie, want die hoor je bijna op elke plaat volgens mij. Samen met Robert van Hemert hoor je Vissa Mens Friend. En daarvan nog Roxanne Hazes. En In Mijn Bloed, nou ik zei het al eerder, Menno is er niet. Nou ja, niet getreurd toch? Je moet het gewoon met mij doen, Maurice Franken. Normaal de man van het weekend, maar die mocht uit zijn hockey. En op vrijdag de muziek presenteren voor jullie. Nou ja, als je zoiets hebt van, ik heb een verzoekje. Kan gewoon via de app, via de mail of via de telefoon. Het maakt mij niet zoveel uit. Laat maar binnenkomen, oké? Zo met het Gerrit Snijder, Cubaanse Café naar Rutschekot. Hier is Vrij bij mij op Bingo FM.

Ach ja, je zou nog allemaal op vakantie moeten. Dan is dit de kerst op de taart natuurlijk, hè? Voorafgaand aan de vakantie. Gerrit Schneider, een Cubaanse café en daarvan een Rutje Kot. En vrij met mij de hele... Hey, goedemiddag. Dit is Bingo FM op de vrijdagmiddag. Nou ja, we gaan op naar het weekend. Maar zover is het nog niet, hè? Ik heb zometeen voor iemand... Fons Feurink, maar eerst Hans de Boy, een vrouw zoals jij.

Ja, dit is dan wel weer leuk om te vrijdagen. Het is een feestje. Tenminste, als je hem al gestopt bent met werken natuurlijk. Maar het kan maar zo zijn dat het nog maar een klein half uurtje is. En dan lekker naar huis toe. Deze was voor Mart van Schaik. En hij zegt vrijdagmiddag tijd om in de stemming te komen. In de feeststemming. Wat ga je doen vanavond? Nathan van den Berg heeft er ook eentje in gestuurd. Ze zegt, ik mis mijn man Zack. Of hij zegt, ik mis mijn man Zack. Hij is verhuisd en ik heb hem al 3 maanden niet gezien. Hier is zijn favoriete nummer. Zijn favoriete nummer is dus Ak den Munnik. Het regent zonnestralen hier op Bingo FM op de vrijdagmiddag.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. In de binnenstad zijn vanochtend 40 mensen geëvacueerd uit de dakloze opvang. Er was namelijk een gaslek. Die ontstond rond 10 uur. Toen werd er een gasleiding geraakt. De netbeheerder heeft het inmiddels allemaal gefixt. Het gebeurde bij de Voorstraat. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
4: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen we eigenlijk zichtbaar maken wat een boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je het ook meer waarderen.
3: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Er wordt een baasje gezocht voor een exotische boomkikker. Die kikker reisde vanuit China mee in een container met tropische planten. De dierenambulance Utrecht en omgeving zit er nu mee en weet niet wat te doen. De kikker is niet giftig. En in Utrecht is het aantal gestolen motorvoertuigen met bijna 15% gedaald. In de eerste 8 maanden van het jaar waren het er bijna 150 diefstallen. Dat het daalt is niet opvallend, dat is vrijwel in het hele land zo. Behalve in Rotterdam en Breda, blijkt uit cijfers van een verzekeraar. Dan nog het weer. Zon, droog, maximaal 19 graden. Morgen dan is het bewolkt en 21.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

Ja, het is best wel een ja-momentje op de radio, vind je niet? Een meezingetje, geef het maar toe. Je zong gewoon luidkeels mee met deze van Replay. Alade, ik leef niet meer voor jou hier op Bingo FM. En oké, zometeen heb ik een plaat. Die is voor, even kijken, voor Tom. Moet je even onthouden, Tom. Zometeen dus, op de radio André Hazes een beetje verliefd. Maar eerst deze van Total Touch. Een Engelstalige, moeten we ook nog even draaien. Hier is Touch Me There.

Nou Tom, ik hoop voor je dat die kruk niet tegen blijft vanavond. Andreas hoor je een beetje verliefd hier op Bingo FM. Het is een plaat die aanvraagt is op Farah. En ze zegt erbij, ik wil het nummer graag aanvragen voor Tom. Vandaag is het alweer een jaar geleden dat we elkaar hebben ontmoet. En vanavond vieren we het met een lekker etentje. Alvast een prettig weekend. Daarom zeg ik, ik hoop voor je Tom, dat je vanavond niet alleen aan die tafel zit. Maar dat zal toch wel niet. Nee joh. Hey, leuk dat we aan het staan. Bingo FM op de vrijdagmiddag. Terwijl eigenlijk iedereen al onderhand aan de vrijdagmiddagborrel zit. Aan de verzoekjes te zien. Ja, de drive is gewoon lekker. Ik bedoel, ik moet hard werken. Nog harder werken dan eigenlijk in het weekend. Want in het weekend ben ik lekker laid back. Zit ik onderuit gezakt. Een beetje muziek te draaien. Maar nu is het echt aan de bak hoor. Hey. Verzoekplaatjes. Maar het maakt niet uit. Is leuk om ze allemaal te ontvangen. Romy deed dat ook. En die vroeg een plaat aan voor haar collega Tom. Toch niet dezelfde Tom, hè? Omdat hij heel veel meisjes hun hart breekt. Hier is Emma Heesters. Een hartenbreker op Bingo FM.

Ach ja, wie is er niet fan van Martin Moreno? Echte liefde hoor je hier op Bingo FM. En die was voor... Die was van Tomas Cavallera. Dat moet ik dan even erbij zeggen. En mijn goede vriend Niels uit Montfoort is samen met zijn vriendin groot fan van Gooise Vrouwen. En zij zingen het lied altijd samen. Nou, dat is wel leuk. Dat is echte liefde, toch? En daarvoor hadden we trouwens nog Emma Heesters en Hart te breken. En die was voor Tom, omdat hij heel veel meisjes harten breekt. Nou, daar wil ik eigenlijk wel meer van weten, maar goed. Okay. Hey, jouw plaat kan aangevraagd worden via de mail, via de app, via de telefoon. Het maakt niet zoveel uit. Hij mag gewoon binnenkomen. Doe dat maar gewoon. Vrijdagmiddag, de bingo-middag. De vrijdagmiddagbol is ook al weer start gegaan, volgens mij. Dus zometeen Harold van Woord als ze lacht. Maar eerst op de radio Richelle. Hier is Gekke Makelaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

allemaal even inhaken. Zo door die kantoortuin heen. Maar deze van René Schuurman zijn later zon in je hart. En ik hoor je denken van, hey, het origineel van wie was dat ook alweer? Dat was namelijk van Wind, een Duitse band. En die had een grote hit, Lass die Sonne in den Heiz. En ze deden mee in het Songfestival in 1987. Nou, dan weet je dat ook weer. Mathieu Hibner, hij zegt, vandaag is mijn laatste werkdag als stagiair bij mijn werkgever. Ik wil iedereen, maar vooral Paul, George en Niels bedanken voor de goede hulp. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar je bent ze in ieder geval heel dankbaar en je vroeg deze plaat dan. Marco Borsato. En afscheid nemen bestaat niet hier op Bingo FM op de vrijdagmiddag.

Ja, helemaal niks. Meteor en Hanamee hoor je. Wat wil je van mij hier op Bingo FM? Oké, Twan Riphaven, Hagen en Wietse vragen alle twee dezelfde plaat aan. En Twan Riphaven die vraagt hem voor zijn maatje Wessel aan. Zijn dakkie laat hem met de dag in de steek. En Wietse vraagt hem ook voor iemand aan. En wellicht is dat voor dezelfde. Ik zit hier nog gezellig op kantoor en we hebben een collega die erg kaal begint te worden. Hij heet Wessel. Om een beetje gezelligheid op de werkvloer te krijgen, zou ik graag dit nummer willen aanvragen. Hij kan hier zelf ook erg om lachen. Nou, wellicht is het 2 voor de prijs van 1. Of ze zitten op hetzelfde kantoorpand. Labine Boys nu, hier is Sex met die Kale op Bingo FM tijdens de vrijdagmiddagborrel.

0: Nou, was het gezellig of niet? Lawine Boy, Seks met die Kale. Speciaal voor Wessel. Oké, het is weer zover, hè. Het is 20:15. Dat betekent dus dat de bingo-schijf bekend gaat maken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk iemand bellen. En ze zong de Sterren van de Hemel in grote musicals en blies heel Nederland omver met de hits van Whitney Houston. Maar inmiddels doet ze het volledig op haar eigen manier, in haar eigen taal en met een gloednieuwe sound. Ik ken haar als musicalster en presentatrice. Ze gooit het roer om en ze verandert Engels voor het Nederlands en zingt nu recht uit haar hart. En met haar nieuwste single heet Spaans Benauwd. Romy, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal, hallo.
0: Wanneer had jij voor het eerst Spaans Benauwd?
1: Wat zeg je? Wanneer heb ik voor het laatst Spaans Benauwd had?
0: Ja.
1: ik denk vorige week toen ik Spaans Benauwd live mocht zingen voor de radio. Vond ik het wel een beetje spannend.
0: Ja, vind je dat nog steeds spannend?
1: Jazeker. Ja, dat gaat denk ik nooit weg hoor. Dat je toch een beetje spanning hebt als je weer iets voor het eerst doet. Natuurlijk licht komt zingen van nature, maar het is toch, ja, het heeft gewoon iets spannend.
0: Ben je spannender voor de radio of voor 10.000 mensen?
1: Ik denk misschien wel radio. Gek, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar weet je, met 10.000 mensen, dan ga je mee op de energie van de mensen. En dan heb je applaus en heb je ook gelijk feedback. Ik vind dat voor mij heel vertrouwd, live zingen voor mensen. Maar als je live zingt op de radio, ja, dan sta je vaak een beetje in je eentje in de studio. En that's it.
0: Ja. Hoe gaat het van de rest met je? Muzikaal gezien dan, hè? Ja?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Heb ik het helemaal goed dat je gewoon helemaal op het Nederlandstalige vlak gaat? Of heb je zoiets verteld als eenmalig? Ja, is dat helemaal zo?
1: Nee, helemaal Nederlandstalig. Absoluut. Ja, de enige uitstap die ik in het Engels maak is als ik dan Whitney Houston nog mag zingen. Dat luister ik de rest van mijn leven doen. En voor de rest ben ik helemaal in het Nederlands ondergedompeld. En ik voel me er heel erg thuis.
0: Ga je dat nog een keertje doen? In de sporen treden van Whitney Houston met bijvoorbeeld een musical. Of heb je dat zoiets van, dat heb ik achter gelaten?
1: Nee, ik heb zo'n mooie musical 10 jaar geleden gedaan. En dat was prachtig om te doen. Daar heb ik een strikje mee gedaan. En dat ga ik niet meer doen. Wat ik wel altijd blijf doen is Whitney Houston gewoon zingen. Ik heb afgelopen jaar een kleine kerkentour gedaan met een kleine tribute voor Whitney Houston. Akoestisch, was echt ontzettend mooi om te doen. Kijk, dat vind ik ontzettend fijn. Maar een musical ingaan, daarvoor vind ik zingen in het land veel te leuk. En dat kan je natuurlijk dan niet meer doen.
0: Nee, dat is zo. Nou, en je hebt zoiets van, je zit echt binnen kaders, denk ik ook, met musicals.
1: Ja, je moet natuurlijk, wat is het, 7 shows, dus 6 avonden in de week moet je dan spelen. En dus dan heb je helemaal geen ruimte meer om andere dingen te doen. En ja, daarvoor vind ik zingen voor mensen en alle andere projecten die ik doe veel te leuk.
0: En het presenteren van programma's, gaat dat nog een keer gebeuren?
1: Nou, ik sluit niks uit, maar de komende tijd focus ik me echt alleen maar op muziek maken.
0: Kijk.
1: Daar word ik zo gelukkig van.
0: Ja, en trouwens, het nummer. Ja, wat we zo meteen gaan draaien natuurlijk als bingo schrijven. Want gefeliciteerd, je bent namelijk
1: degene.
0: Ja, dat moest ik nog even vertellen natuurlijk. Ja, de hele week lang, 85 keer geloof ik, wordt hij gedraaid op de radio hier bij Bingo.
1: Wat goed.
0: Dus wat dat betreft, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, vind ik heel erg leuk.
0: Ik zag je ook op rolschaatsen staan in de clip.
1: Ja,
0: ging dat goed af?
1: Nee, dat kan ik absoluut niet. Ik weet niet, als je goed de videoclip bekijkt, dan zie je altijd dat ik een beetje smokkel hier en daar, dat ik me vasthoud aan mijn danseressen. Nee, ik had dit bedacht, dit thema. De kleding, gewoon de hele, alles op en eraan. Ik was alleen vergeten dat ik gewoon helemaal niet kan rolschaatsen. En ook een beetje lomp ben.
0: Ja, daarom vroeg ik dat eigenlijk ook.
1: Ja, zag je dat?
0: Ja, dat geeft niet. Maar het is leuk. Ja, ik moet me een beetje inleven in de muziek. En ik vond het een hele leuke plaat. Of ik vind het een hele leuke plaat. En het Nederlands ligt ook goed, vind ik dan.
1: Ja,
0: misschien dat de luisteraars anders over denken. Maar daar hebben we gewoon scheid aan.
1: Ik hoop het niet.
0: Hé, maar even wat anders. Wat wilde ik nou eigenlijk zeggen?

0: Voice of, I don't know, in Idols. Of wat heb je allemaal, Hollandse Got Talent. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ik ben een coach geweest bij It Takes Two, een tv-programma wat een paar jaar geleden op tv was. En dat vond ik waanzinnig. Dus ja, nee, lijkt me te gek om dat ooit een keer te mogen doen.
1: Wat anders? Duet zingen. Zou je dat ook willen? En met wie?
0: Ja, dat zou ik heel graag willen. Ja, met wie niet? Nee. ik zou heel graag een duet willen doen met bijvoorbeeld Tino Martin.
1: Ja.
0: Ik ben zo'n goede zanger. Maar ook Waylon lijkt me te gek. Dat vind ik ook zo'n goede zanger. Ja, ik heb echt een lijstje met wie ik heel graag zou willen zingen. Numidia vind ik ook echt een fantastische zangeres. Nou, de lijst is eigenlijk wel eindeloos hoor.
1: Leuk. Jazeker. Heb je al eens een woord gebruikt? In de muziek. Woord gebruikt in een hit waarvan je dacht, nee, dat moet ik echt niet meer doen. Ja, dat ga ik niet meer doen. Dat ga ik ook
0: een
1: niet meer
0: woord.
1: Zingen. Ja, een woord. Gewoon een woord.
0: Ik zou het niet weten. Het is niet iets wat meer opspringt dat ik denk, dat woord ga ik niet meer uitspreken.
1: Nee, precies. Ja. Je kan het zo eens hebben. Dat iemand natuurlijk, die hebben de muziek geschreven. En dan heb je zoiets van, ik weet niet of ik dat wel wil, maar...
0: Nee, maar de Spaans Benauwd en mijn vorige single heb ik allemaal zelf geschreven.
1: Oh!
0: Ja, als ik voor mezelf een woord schrijf die je helemaal niet kan uitspreken of zo.
1: Nou, ze kijken me hier al aan, van dan ga je beter in moeten leren. Nou ja, dus, nee.
0: Niet hoor, het is je vergeten.
1: Nee, maar is het een biografietje dat Spaans Benauwd, of is dat zoiets van...
0: Het gaat vooral over dat je, en dat ken jij vast ook wel, dat je als je ergens binnenkomt en dat je iemand ziet waarvan je denkt... Oh, daar krijg ik het echt Spaans Benauwd van. Wat een knapper.
1: Dat heb ik elke dag als ik thuis kom.
0: Oh, en als je in de spiegel kijkt? Of van,
1: Nee.
0: Nou, wat goed. Nou, dat is een beetje dat gevoel. Dat daar heb ik het over geschreven. Dus ja, zeker autobiografisch. Maar ik denk eigenlijk geldt het wel voor iedereen.
1: Ja, leuk.
0: Dus iedereen heeft vast wel een keer gehad dat hij een kroeg binnenkwam of in een restaurant. En dat je gewoon een heel mooi iemand zag staan. En denkt, dat doet wat met me.
1: We kunnen uren praten, denk ik. Dat heb ik het gevoel namelijk. Maar ik denk dat we hem gewoon moeten gaan draaien. Vind je niet?
0: Is goed. En dan neem ik gewoon de andere keer weer terug.
1: Dat gaan we doen. Dan op de zondagmorgen. Want dan zit ik naar het... dat is misschien te vroeg voor je. Misschien heb je dan opgetreden of zo. En anders doe ik dat gewoon.
0: Leuk.
1: Gezellig.
0: Gezellig.
1: Gaan we hem draaien.
0: Dankjewel.
1: Doe je hem zelf aankondigen?
0: Ja, zeker. Dames en heren. Hier is Spaans Benauwd van Romy Montero.
1: Dankjewel, Romy.

Word je er blij van, hè? Samuel Welten en Russo en boom! Ja, Meerte vroeg hem aan. Ze zegt daarbij, ik krijg het ook Spaans benauwd van mijn vriend Matt. Ik heb hem de hele week niet gezien. Maar nu ik dit lied hoor van Rome, die we net draaiden natuurlijk. De bingo schijf met Spaans benauwd. Kreeg zij het ook Spaans benauwd. En eindelijk weer aan hem gedacht. Ik kan niet wachten tot ik hem straks zie. Hij heeft het erg zwaar sinds mijn maagverkleining. En hij vond me eerst knapper. En dat heeft hij voor een hoop tumult gezorgd in onze relatie. Maar ik hoop dat als hij me straks ziet, de vonken er weer af knallen. Nou, bij deze dus Samuel Welten en Russo en Boom speciaal voor jullie. Nou, daarvoor zei ik het al. Romy Montero, Spaans benauwd, bingo schijf voor deze hele week. Dus ongeveer 85 keer komt hij voorbij, als je het zo bedenkt. Wel lekker, toch? En we kunnen uren praten, had ik alweer in de gaten. Maar ik had nog heel veel vragen. Maar ja, ik denk, ja, dan zitten we hier zo meteen over een kwartier nog. Ik heb zo meteen Stef Eckel voor je naar Frank Boeijengroep. Hier is Doe Iets op Bingo FM op de vrijdagmiddag. Welkom.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Goedemiddag. In de binnenstad zijn vanochtend 40 mensen geëvacueerd uit de dakloze opvang. Er was namelijk een gaslek. Die ontstond rond 10 uur. Toen werd er een gasleiding geraakt. De netbeheerder heeft het inmiddels allemaal gefixt. Het gebeurde bij de Voorstraat. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan hoeveel regenwater, zuurstof en koolstof een boom verwerkt.
4: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen we eigenlijk zichtbaar maken wat een boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, daar ga je het ook meer waarderen.
3: In Nederland doen 30 gemeenten mee met 267 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Er wordt een baasje gezocht voor een exotische boomkikker. Die kikker reisde vanuit China mee in een container met tropische planten. De dierenambulance Utrecht en omgeving zit er nu mee en weet niet wat te doen. De kikker is niet giftig. En in Utrecht is het aantal gestolen motorvoertuigen met bijna 15% gedaald. In de eerste 8 maanden van het jaar waren het er bijna 150 diefstallen. Dat het daalt is niet opvallend, dat is vrijwel in het hele land zo. Behalve in Rotterdam en Breda, blijkt uit cijfers van een verzekeraar. Dan nog het weer. Zon, droog, maximaal 19 graden. Morgen dan is het bewolkt en 21.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

Adam. Stef Eckel en de klok die tikt maar door. Dat is maar goed ook. Het is half vier al geweest. Bingo FM, lukt hem aan hem staan. We zijn aangebeland bij de cover van de week. En de cover van de week, nou, ik zal het origineel even laten horen, is namelijk van Anthony en Itchamialo. Luister.

0: Dit is namelijk het origineel. Anthony dus en Iciamo Lalo. Nou, mijn Italiaans is niet helemaal goed. Dus we gaan de Nederlandse versie draaien, de cover. En die is van Michael Omen.
1: De cover van de week.

Hij is tegenwoordig ook lijsttuber van combinatie Nunnen. Ik heb het over Django Wagner. Je hoort hem hier met Kali samen met het Rosenberg Trio. En dat is gewoon familie van hem. Daarvoor nog de cover van de week. Michael Omen. En zeg maar, dit is Bingo of Hem op de vrijdag. De vrijdagmiddagpool is van start gegaan. Dus jouw verzoek kan doorkomen via de telefoon, via de app of via de mail. Maakt mij niet zoveel uit. Doe maar gewoon. Intussen draaien wij Numidia en John West. Wat een leuke plaat blijft dit, zeg. Habibi.

Ah, ik heb dat wel altijd. Als ik ergens binnenkom, dan moet ik altijd kijken waar de nooduitgang is. Ik weet niet wat het is, maar het goede doel hoorde je. Nooduitgang, daarvoor nog Numidia en John Weston. Habibi. Zometeen zijn ze op de radio, Kevin en Suzanne. Tot aan 7 uur. Oké. Schok al. En dit is een van de laatste in de uur. En ik spreek je, morgenochtend om 10 uur. Hier is Frans Bauer. Jij bent

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Zo, goedemiddag. Het is alweer vrijdag, Suus.
3: Ja, we zijn er weer.
2: Lekker. Woehoe. Vrijdagmiddag, tijd voor het weekend. En ja, voor we gaan beginnen, hebben we natuurlijk een lading files voor je. Of niet,
3: ja,
2: Suus?
3: Dat moeten we ook even doen.
2: Lekker.
3: Gaan we. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe 21 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel 27 kilometer. Die staat daar 49 minuten vast. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 15 kilometer. Je staat daar 30 minuten vast. En voor zware vrachtwagens is de boel dicht.
2: Nog steeds.
3: A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 4 kilometer. En hebben we nog de N-wegen N233 Kester richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 3 kilometer. En de andere kant op N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer.
2: Ja, en dan moet ik nog even van toelichten, Suus. Want Maurice eindigde eigenlijk met Frans Bauer als sterren aan de hemel staat.
3: Ja.
2: Maar wij hebben uiteindelijk de nieuwe plaat binnengekregen van Frans. En wij hebben daarentegen de primeur te pakken.
3: Ja.
2: Je hebt het Frans Bauer gehoord. We weten het. Maar we gaan hem nog wel even draaien om even lekker het programma mee te beginnen. En dit is de versie samen met Billy Dans en Avril Brots. Oftewel, heb je even voor mij of heb je even voor ons eigenlijk? Dat is
3: altijd,
2: het, hè?
3: Altijd, toch?
2: Ja,
3: altijd.
2: Toch?
3: Iedereen houdt van Frans. Let's go.
2: Dat dacht ik ook.
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Frans Bouwers, Billy Dans en Avondbols. En heb je even voor mij hier op de vrijdagmiddag. Het is alweer 18 september, zus.
1: Ja, hou op met me.
0: Voor we het weten, dan is de maand alweer voorbij en gaan we richting oktober. Ik hoorde van de week allerlei dingen voorbij komen omtrent Sinterklaas en dergelijke. Daar gaan we het niet uitgebreid over hebben, want...
1: Dat hoorde jij vorige week pas?
0: Nee, afgelopen paar dagen is het een beetje gaande, toch?
1: Een maand al? Liggen in de winkel al een maand hangen.
0: Dat weet ik wel, maar pepernoot,
1: dat soort dingen.
0: Ik denk dat jij onder een steen hebt gelegen. Er is van de week een beetje een gesprek geweest omtrent de man zelf, zo gezegd.
1: Ja, je zegt het nu even. Je gooit me even onder de bus hier op de live radio. Ik heb inderdaad wel onder een steen gelegen, maar jij hebt onder een steen gelegen met de pepernoot.
0: Nee, die lagen drie, vier weken geleden al in de winkel.
1: Ja, nu weet je het ineens
0: mijn
1: wel.
0: Mijn dochter, die eet ze namelijk al. En ik moet een beetje op mijn lijn denken, maar als die dingen in huis zijn, echt ongelooflijk maar waar.
1: Nou, ik moet zeggen, ik zag dus een soort van koekje die ze gemaakt hebben. Een soort van chocoladekoekje, maar dan met pepernoot achter. En ik dacht, ik ben er al heel vaak heel snel voorbij gelopen.
0: Ja, van die chocoladepepernoot is ook zo lekker.
1: Ja, maar weet je, ik mag het gewoon nog niet. Pas als de Sint in het land is.
0: Nou ja,
1: als het Sinterklaasjournaal begint, want daar gaan we het ook over hebben, denk ik.
0: Ja, nou, dat dus. Er is een hele hoop aan de gang eigenlijk. Mm-hmm. Maar ook eigenlijk dat er straks ook op RTL 4 nog een extra programma gaat komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus er is van alles gaande. We gaan er straks uitgebreid over hebben hier tijdens op weg naar het weekend. En voor de rest, we hebben een hele programmering vol met heel veel leuke muziek. We gaan natuurlijk de uitgaansagenda behandelen.
1: Zeker.
0: We gaan Paul Pessel bellen over FC Utrecht, om niet te vergeten.
1: Mm-hmm.
0: En voor de rest zorgen voor heel veel gezelligheid. We hebben natuurlijk maar even de terugblik op de week, want jeetje, het is er veel gebeurd.
1: Oh, hou op, schuit.
0: Ja, Prinsjesdag onder andere, maar ja... Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee, jij?
1: Ja, nee, het is elk jaar weer hetzelfde liedje, toch?
0: Ja.
1: Zo van, we hebben eigenlijk te weinig geld. Dit moet allemaal beter. Maar uiteindelijk verandert er gewoon vrij weinig.
0: Dat dus. Nou, ga lekker onderuit gezakt zitten. Vraag een plaatje aan als je daar zin in hebt. Het hoeft niet, maar altijd leuk als je even een plaatje doorgeeft aan ons.
1: Ja, leuk.
0: En voor de rest gaan wij muziek draaien. Hier is Vincent en Moramor. Por favor.
1: Por favor.

0: zo. Heerlijk hoor, het weekend begonnen. En tijd voor gezelligheid en tijd om naar huis te gaan, vooral voor de meeste mensen.
1: Oh, je gaat nu al naar huis?
0: Nee, ik niet. Nee. Ik heb daarentegen op de vrijdagmiddag het leukste beroep wat er is, toch?
1: Ja, ik ook.
0: Hartstikke leuk en vooral gezellig, want ja, de meeste mensen die denken op het einde van de vrijdagmiddag, nou, eindelijk naar huis. Mm-hmm. Het zit erop, het is klaar. Maar ons
1: feestje begint nu.
0: Heb je al gewerkt vandaag trouwens? Of
1: ja, zeker. Ik heb gewerkt, had vanochtend ook nog een afspraak in het ziekenhuis. Ik heb een hele drukke dag gehad.
0: Jeetje.
1: Ja. En, dus ik ben straks ga ik lekker op de bank hangen, denk ik.
0: En je was gewoon meer dan op tijd in de studio.
1: Ja, belachelijk.
0: Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Toch?
1: Dat wende vooral maar niet aan. Nee, een half uur van tevoren ruim. Ja,
0: ja ik kreeg
1: de mensen die mij kennen, die vallen echt van hun stoel nu. Ja,
0: ik kreeg een appje. Ja, ik ben er al. Ik denk, wat is dit
1: waar dan? Waar dan heb je ook? Ja,
0: dus om even met de deur in huis te vallen, inderdaad. We hadden het over de adviseur van Sinterklaas. Daar ging het eigenlijk over. Ja, wisseling van de wacht. Wie het gaat worden is nog onbekend. Alleen dat de huidige adviseur afscheid neemt, zogezegd. Ja, dus om even gewoon binnen de boekjes te blijven.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is allemaal een beetje deze week aan bod geweest. Inderdaad, we hadden het over Prinsjesdag. Daar kwam het een en ander in naar voren. Niet over Sinterklaas gelukkig, maar wel.
1: Jij weet het niet. Ik heb niet helemaal op zitten letten.
0: Het is dus. Niet al te best. Hè. Bedoel, we willen natuurlijk de benzineprijs naar beneden hebben. We willen alle kosten naar beneden hebben.
1: Ja.
0: En wat er eigenlijk kortweg gezegd wordt, we kunnen niet alles tegelijk.
1: Ik zat nog bij de Sint en denk ik, ik kom met de stoomboot deze kant op.
0: Ja, die
1: rijdt dan paard hier, dus ja.
0: Lijkt me ook wel een duur geintje.
1: Ja, ik wou zeggen, maar goed, dat betalen wij niet.
0: Nee, die man op geld staat, dus
1: dat lijkt me wel, toch?
0: Dat is geen discussie.
1: Nee.
0: Die komt ieder jaar met heel veel cadeautjes richting Nederland.
1: Dat bedoel ik, ja. Maar het is duur allemaal.
0: Ja, het is allemaal een beetje duurder geworden. Je hoort natuurlijk best wel heel veel mensen om je heen die zeggen van, goh, hè, ik ken ook mensen die zeggen van, ja, ik ga niet meer met de auto of ik ga minder met de auto, want die benzineprijs is niet te doen.
1: Ja.
0: Door €2,46 zag ik van de week alweer voorbij komen en denk van, ja, hoe dan?
1: Elke keer als ik er langs fiets, in mijn geval, dan denk ik, oh, is weer hoger.
0: Ga jij wel het goedkoopste middel om je te vervoeren, zo gezegd.
1: Ja, maar luister, we gaan wel richting herfst en winter. Hè. Dan ben ik toch net wat minder blij als ik op een fietsje moet.
0: Ja, als het dan koud is en je moet door de regen
1: koud
0: heen.
1: Koud en nat en al, dan zit ik mijn partij te mopperen op die fiets.
0: Ja, dat snap ik wel. Die tijd heb ik ook gekend. Maar ik heb, om even precies te zijn, ik woonde bij de Amsterdamse Straatweg. En ik werkte bij de Kroezelaan. Om even geen reclame te maken.
1: Mm-hmm.
0: En zit het allemaal nog goed in elkaar?
1: Ja, ik verbouw de studio, zag je het? Vorige week ook al. Wat is dit?
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Oké, okay, heel spannend. Hij staat weer goed.
0: Oké, okay, gelukkig. Maar ik werkte toen op de Kroezelaan. En dat was eigenlijk een ritje met de fiets van een krappe 10 minuten. Tot er op een dag mega veel sneeuw lag. En ik bij mezelf dacht van nu gaan we toch maar eens een keer gewoon met de auto.
1: Oh, en toen was je om.
0: Je bent vele malen langer onderweg.
1: Ja.
0: Maar gewoon heerlijk 's morgens in die auto stappen.
1: Lekker warm.
0: En dan kwam ik op mijn werk, zeiden mensen, dan heb je moeten krabben. Je hebt je auto schoon moeten maken.
1: Ja.
0: Was het dan echt de moeite waard om hier te komen met de auto?
1: Want ik heb het niet koud.
0: Nee, precies. En ik heb lekker in de auto gezeten. Ik heb even lekker bij kunnen komen. Dus.
1: Maar had je toen ook al zo'n mooie auto?
0: Nee. Ik ben gewoon begonnen met een oude Seat Ibiza. Dus dat niet. Die ik overigens ook na een paar maanden in elkaar gereden heb. Ik had gelijk weer eens schade te pakken. Dus, ja, dat was geen succes.
1: Ik wel echt straks even alles over horen.
0: Ja, dat gaan we je vertellen. Hey, goed. We gaan muziek draaien. En zo nog even kijken naar de verzoekplaat. Nog een plaatje van Nathan staat er in de verzoekbox. En ook Antoinette. Maar eerst even tijd voor Wolter Kroes. En vandaag zit ik weer lekker in mijn vel.
1: Nou, anders ik wel.

0: Op weg richting het weekend. En wij rijden met je mee tot aan 6 uur vanavond, toch?
1: Ja, zeker.
0: Lekker hoor, het vertrouwde geluid in de auto of waar je ook mag zijn. Hè?
1: Ja, kan ook lekker thuis zijn.
0: Ja, dat kan op kantoor.
1: Ja, met de borrel.
0: Nou ja, en misschien ben je nog gewoon op de borrel op je werk en heb je de radio gewoon aanstaan. Ook dat kan gewoon tegenwoordig, hè?
1: Nou ja, en dan willen we ook een verzoekplaatje horen.
0: Ja, ik wil dat zeggen. En dan komen er best wel een aantal binnen.
1: Ja, best wel.
0: Mag ik even, of ga jij ze door voorlezen?
1: Nou ja, je had net Nathan al genoemd, hè? Die zou graag Mijn Stad van Danny de Munk horen.
0: Ja.
1: Ja, ik ga de toelichting er even bij geven. Ik vraag het liedje aan van mijn collega Romy, die als 020'er in Utrecht is beland. En iedereen probeert te overtuigen dat 020 beter is als 030. Ja, dat is natuurlijk niet waar.
0: Nee.
1: Voor de moeite die ze steekt in het verdedigen van haar stadje wil ik dit nummer opdragen aan haar.
0: Nou, hartstikke leuk. En we kregen nog even een verzoekje binnen van Antoinette. Fijn weekend jullie samen.
1: Oh.
0: En graag Marianne Weber met De Italiaan.
1: Ja, dat is altijd goed, toch?
0: Ja, altijd gezellig. Gaan we zeker te weten draaien. En we hadden er nog één.
1: We hebben er nog één. Ja, een verzoekplaatje. Sineke Shalali.
0: Gezellig.
1: Goedemiddag, wat zijn jullie een leuk duo samen. Nou, dankjewel. Ik had het nog niet gelezen, dus ik ben helemaal, aan het blozen nu. Mag deze voor de hele club hier bij Arvato?
0: Ja, natuurlijk.
1: Als ik het goed uitspreek.
0: Ja, dat denk ik
1: Arvato.
0: Wel. Ja.
1: Nou, Peter, ja, dat mag wat mij betreft zeker.
0: Gaan we regelen zo. Komt voorbij.
1: Yes.
0: Hey Suus, ja, jij wou het hebben over nachtmerries. Hoe, wat, waar, wanneer, waarom?
1: Echt, die luisteraars denken, hoe gaan ze van Sinterklaas naar nachtmerries?
0: Ja, wij gaan van de hak op de tak, dus wend er maar alvast aan.
1: Nou, precies. Nou ja, goed, we hadden het een beetje over onze agenda, hè, dit weekend. En ik zei, nou, eigenlijk was ik van plan om vanavond nog te gaan salsa dansen en een hitles te doen. En nou, noem maar op. Maar ik ben kapot moe, want ik heb gewoon heel slecht geslapen. En ik heb een nachtmerrie weer gehad. Ik heb heel vaak nachtmerries.
0: Maar komen die ergens vandaan? Of is dat gewoon een beetje random?
1: Geen idee. Het is ook elke keer wat anders. En je hebt dus bijvoorbeeld zo'n nachtmerrie waar je tanden er altijd uitvallen. Die schijnt heel vaak voor te komen. Nou, die heb ik dus nooit.
0: Ik ook niet.
1: Het gaat vaak over geliefden van mij. Of soms is het echt heel eng alsof er iemand in mijn kamer staat. Ja, dat is echt lucid dreaming noemen ze dat. Dus als je, sommige mensen doen dat bewust. Dat is een bepaalde manier van mediteren. Om dan in een soort trance te komen. En dan kun je dus als het ware vliegen. Weet je wel? Dan kun je gewoon zelf je droom bepalen. Bla, bla, bla. Maar als dat verkeerd gaat. Dan komt er dus een of ander eng figuur in je kamer. En dan ben je, omdat je lichaam eigenlijk verlamd is, hè, tijdens het slapen. Maar je geest is dan wakker. Mentaal ben je dus wakker.
0: Ja.
1: Lijkt het dus alsof er echt een engert in je kamer staat. En je kan helemaal niks.
0: Oké, dat klinkt.
1: Ja, dat klinkt heel eng, hè, dit, dames en heren.
0: Ja, dat klinkt heel creepy.
1: Misschien moeten we een creepy sessie doen elke vrijdag. Ja, dat had ik echt moeten bewaren, hè. Maar goed, ja, mijn vraag is eigenlijk of er meer luisteraars zijn die hier ook heel erg last van hebben.
0: Ja.
1: En misschien iemand die weet waar het aan ligt en wat ik kan doen.
0: Ja, en waar het vandaan komt vooral, inderdaad.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Ja, nee, ik heb geen last van nachtmerries. Ik heb alleen af en toe het gegeven dat als ik in slaap val.
1: Ja.
0: En dat ik dan in één keer uit het niks het idee heb dat ik val of zo.
1: Ja, die heb ik ook heel vaak.
0: En dan spring ik schijnbaar 6 meter de lucht in, dan zie je de hond weer eens een keer opspringen en dan van, goh, je bent echt niet wijs of zo, maar...
1: Ja, dat heeft mijn kat dan ook, die schrikken zich helemaal vetblazers. Ja, maar ja, wat dus wel is, dat heb ik dus gelijk opgezocht vannacht, want ja, ik was wakker, hè, door die nachtmerrie. Want ik heb echt bloedstollende nachtmerries. Ik weet niet of mensen dat ook herkennen, maar ik voel echt mijn bloedstollen. Is gewoon best wel eng. En dat schijnt dus dat je lijf dat doet, want er zijn wetenschappers natuurlijk, hè, die hebben de boel daarop losgelaten, die dachten, gaan kijken.

0: Waar gaat het over? En ja, die zeiden dus dat dat betekent dat je lichaam zich voorbereidt om te vechten om te vluchten.
1: Mm.
0: Terwijl je gewoon in bed ligt, hè? Hou op. Maar goed, je lijf denkt, we moeten er tegenaan.
2: Waar ben jij in godsnaam in je slaap allemaal mee bezig, Suus?
0: Ja, I'm ready to go, zeg maar.
2: Ja, ja. Nou ja, dat is dus, oké. Okay.
0: Ja. Goed verhaal, lekker kort ook.
2: Ja, nou ja, dat zijn we wel gewend, maar...
0: Echt, kort bestaat niet bij mij.
2: Nee, precies. Ik bedoel, ik krijg af en toe wel eens een keer een appie of zo, weet je wel, van je. En dan krijg je een spraakmemo en denk ik, oh ja, ja, ja, ja,
0: ja. Hé, hey, maar één keer is het jou wel gelukt om mij te evenaren en zelfs voorbij te gaan.
2: Ja, ik krijg een berichtje van Danko, een hele goede vriend trouwens. Ik heb ook last van nachtmerries. Dan droom ik dat ik met Kevin een spelletje aan het doen ben. Maar, Nanko, eerlijk hè. We hebben wel gewonnen afgelopen weekend. Dus wat willen we nog meer? 3 keer over en toen was het niet leuk meer.
0: Maar win je dan ook wat als in? Of is het alleen de eer?
2: Nee, we hebben gewoon voor de eer gewonnen. Maar we gingen wel met vlaggenwimpel.
0: Ja, dan ben je blij hè?
2: Ja, ik kan heel goed tegen mijn verlies.
0: Daar geloof ik helemaal niks van.
2: Zo, wij gaan richting het regionaal.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. Twee meiden van 11 en 14 jaar hebben vanmorgen onderdak aangevraagd in het klooster aan de Waterstraat in de binnenstad van Utrecht. De zusters van de Augustinessen boden kerkasiel aan. Toch vertrokken de meisjes twee uur later alweer. Na een gesprek zijn ze volgens de zusters vrijwillig met de politie meegegaan. Ze zijn daarna overgebracht naar het kantoor van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig. De meisjes zeggen bang te zijn voor hun vader en jeugdzorg en willen bij hun moeder wonen. Ze zijn eerder door jeugdzorg uit huis geplaatst. De afgelopen week is er bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. En daardoor is er in totaal al bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die organiseren speciale inleverdagen waarop mensen anoniem vuurwerk in kunnen leveren. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. In Utrecht is er tot nu toe 206 kilo opgehaald. Vuurwerk inleveren kon vanmorgen bij de gemeentewerf. In de binnenstad van Utrecht zijn vanmorgen 40 mensen geëvacueerd uit een dakloze opvang vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin heeft het lek snel gedicht, meldt de veiligheidsregio. Een gaslek ontstond rond 10 uur. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt vlak bij de dakloze opvang op de hoek met de Voorstraat. Daarop werd de opvang dus ontruimd. En voetballer Givoy Zegiel is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. De Feyenoorder brak vorig seizoen door als huurling bij FC Utrecht. Ook de Utrechtse broers Quinten en Jurriën Timber kregen een uitnodiging. Volgende week speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen bewolkt en af en toe een spetterbui bij 21 graden. Zondagochtend meer regen, maar in de middag vooral zonnig en droog.
2: Nou ja, dat is de reden waarom ik morgen maar gewoon ga zwemmen, denk ik. Want
3: je gaat best vaak zwemmen, ja.
2: Ja, ik vind het altijd wel leuk, hoor, zwemmen.
3: Ja?
2: Ja, ik vind het altijd wel een ding. Ik vind het wel enorm leuk, zeker te weten met de kinderen. Die hebben het daarna hun zin, een beetje dobberen en zo. Ja, hoor, dan maak ik
3: altijd
2: wel blij
3: dezelfde plek ook.
2: Nou, gaan we het straks
3: gaan
2: over
3: het
2: hebben.
3: Gaan we het over hebben. Want eerst, precies. Ja hoor, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Empel 31 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meern en Kanaleneiland 3 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Harmelen 6 kilometer. Ik word er gewoon helemaal verdrietig van.
2: Ik hoor het.
3: A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Haagstein 12 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Haagstein en Lexmond 4 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 14 kilometer. 28 minuten sta je daar vast. Zware vrachtwagens mogen daar nog steeds niet komen. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 5 kilometer. En dan hebben we nog de N-weg of N-wegen. N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen 2 kilometer. En dan N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 4 kilometer.
2: Nou, het valt eigenlijk wel mee, toch?
3: Ja, ik word er wel een beetje emotioneel van.
2: Ja, ik hoor het. Goed zo. Tijd voor meer muziek op weg richting het weekend.
3: Woehoe!
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, we hadden het even over andere dingen.
1: Zal ik eens niet, hè?
0: Ja, dat nummer was toevallig 1 minuut 44. Normaal gesproken hebben we wel even de tijd om door te kletsen. Maar voor nu was het al een keer heel erg snel.
1: Het ging overigens wel over de radio.
0: Ja, precies. We hadden het over ademsteun en dergelijke. Ja. En dat het nog wel eens benauwd kan zijn wanneer je te veel praat op de radio, zo gezegd.
1: Ja.
0: En hey, ik rook niet. Ik heb geen astma, helemaal niks. Maar je moet af en toe wel eventjes ademhalen tussendoor.
1: En wij zijn alle twee babbelkonten.
0: Ja.
1: Maar ik zing natuurlijk, dus ik heb best wel veel geleerd over ademsteun. Dus ik was Kevin net wat tips aan
0: het geven. Ja, en dat stond ze eigenlijk uit te beelden. En toen was ik zo van onder de indruk dat ik even vergat dat die plaats afgelopen was.
1: Oh jongens, wat een uitzending weer.
0: Ja, wel gezellig toch?
1: Ja, ik hou ervan. Leuk.
0: Een beetje gezelligheid in de tent mag wel.
1: Zeker, zeker.
0: Maar jouw weekend is dus vrij relaxed dan? Of?
1: Nee. Het is wel relaxed, maar ik ga leuke dingen doen. Vanavond ga ik dus inderdaad wel gewoon lekker lang uit op de bank. Ik heb echt 1000 series die ik nog moet kijken. Maar ik blijf steeds één serie kijken die ik al 10.000 keer heb gezien. Daar hebben we het wel eens over gehad, toch? Dat het gewoon lekker is. Nou, dat ga ik vanavond weer doen. Morgen sporten en daarna naar de verjaardag van mijn nichtje.
0: Gezellig.
1: Ja, leuk hè? En het is echt... Het is van 2 tot... Nou, dat gaat vaak wel heel lang door. En een vriendinnetje van mij komt er ook heen. Nou, hartstikke leuk. Ja, en volgens mij het weer wordt zondag net wat beter dan morgen, dacht ik. Maar goed, wie weet, hè? Wie weet. En zondag moet ik voor mezelf eindelijk een keer aan de foto's gaan beginnen van mijn reis vorig jaar naar Ecuador.
0: Zo, dat werd een keer tijd.
1: Het is echt heel erg. Ik heb zulke mooie foto's gemaakt. En ik heb er gewoon echt nog geen reet mee gedaan.
0: Dus binnenkort komen alle foto's voorbij op je Instagram?
1: Ja, tenzij ik dus zondag weer ineens wat anders leuks ga doen. En dan verschuif ik het weer een week. En ik ga ook nog een liedje opnemen dit weekend. Ja.
0: Dus die gaan we volgende week draaien?
1: Nou, dat weet ik niet. Want het moet allemaal... Ja, nee, het is een project. Hè, samen met iemand anders. Ik kan dat niet. Ja, hij rapt en ik zing. En hij wacht echt al maanden op mij. Het zal ook eens niet.
0: Hij heeft wel geduld.
1: Hij heeft echt geduld. Ja, engelen geduld hoor. Dus Sander, als je luistert, love you. Maar goed, dus daar ga ik ook mee aan de slag. Ja.
0: Leuk.
1: En jij dan?
0: Nou, het zwembad in Nieuwegein is geopend een paar weken terug. En daar gaan we naartoe. Ik had de kinderen uiteindelijk voor de keuze gezet van... goh, gaan we of naar het Spoorwegmuseum. Want
1: ook leuk.
0: Als je de uitgaansagenda er straks even bij pakt... dan kan je vanaf vandaag daar terecht. En waarom? Omdat je dan treinen in kan die normaal gesproken gesloten zijn. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dus ik heb ze wel even voor de keuze gezet van... goh, wat gaan we doen? Wordt het dit of wordt het dat?
1: Ja.
0: Ik heb nog even een kleine discussie in mijn hoofd met mezelf zo gezegd. Maar hun willen heel graag zwemmen. En weet je, we hebben 2 dagen in het weekend. Dat is het enige wat ik erbij zeg. En misschien ga ik er wel overstag. Maar dat moet er
1: dat
0: even
1: wordt gewoon
0: over.
1: Plonsen, dat weet ik nou.
0: Nou, het wordt sowieso plonsen. Maar ik vind dat Spoorwegmuseum ook altijd leuk.
1: Ik ook. Ik ga er ook heel vaak met mijn neefje niet in. Het is een tijd geleden. Dus dat ga ik misschien dit weekend past het er dus niet in. Helaas. Maar anders dan, ik ga binnenkort weer. Maar dan kan ik dus niet in zo'n trein. Dat is weer jammer.
0: Dat klopt.
1: Hè?
0: Dus dat is alleen maar dit weekend. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben.
1: Ja. Nou, ik had wel nog een vraag. Zijn er veel glijbanen dan?
0: Inderdaad een aantal bijgekomen. Maar inhoudelijk geen idee. Dat ga ik morgen als goeds beleven.
1: En volgende week
0: gaan we het even bespreken met elkaar, toch?
1: Glijbanen.
0: Anders ik wel. Goed zo. Terug naar de jaren 90, om precies te zijn 1996. En dat met Rob de Nijs.
1: Ooh, I love it.

0: Inmiddels 13 minuten voor 5 geworden. Lekker naar huis toe. Lekker richting het avondeten. Ja, echt, je kan mij niet blijer maken dan met een bordje eten. Heerlijk is heerlijk. Als je met mij een goed gesprek wil voeren, moet je het over eten hebben.
1: Ja, met mij ook. Ja,
0: ja, toch wel?
1: Ja, zeker. Ik hou echt van eten. Waarom denk je zoveel sport?
0: Ja, ja, dat moet er ook een keer vanaf natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, ik sport niet, maar ja, dat is ook gelijk...
1: Nou. Zo erg is het allemaal niet, Kev.
0: Nee, het kan erger inderdaad.
1: Ja, het kan erger, zegt hij. Kan veel erger, ja. Kekkie. Wat ben je toch gemallerd?
0: Nou, dank je vriendelijk. Hé, hey, Mariska stuurde, even kijken, doe maar iets. Hey Suus, ben jij niet gewoon druk in je koppie? En even terug naar waar het om ging. We hadden het in het vorige half uur over nachtmerries. En dat Suus daar regelmatig last van heeft eigenlijk. Ja. En toen heb ik eigenlijk de vraag gesteld van, waar komt dat vandaan?
1: Ja.
0: En ja, eigenlijk zegt Mariska dus van, ben je niet gewoon een beetje druk in je koppie? Fijn weekend en draai maar iets leuks. Nou, dat gaan we zeker te weten doen. Maar ja, Suus.
1: Ik ben heel druk. Ja. Nou ja, ik doe een beetje gekscherend. Ja, ik ben wel druk, ja. Ja, ik dacht net, oh, wat lief. Maar dit is echt heel lief.
0: Ja.
1: Zo van, oh meid. Ja. Doe even
0: maar is dat niet gewoon een beetje ook het punt?
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje story of my life, hoor. Ik ben echt altijd wel druk. En misschien ook daarom ook altijd nachtmerries.
0: Ja, maar ben je daar gewoon niet s'nachts mee bezig, weet je wel? Met,
1: nou ja,
0: alles
1: dingen
0: wat...
1: verwerken, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, bij andere mensen gaat dat leuk in een gezellige droom over.
0: Ja.
1: En bij mij komen er gelijk monsters in mijn kamer.
0: Ja. Ja, ik kijk alleen maar recht tegenover me, maar dat is allemaal...
1: Ja, maar haal lekker de tas af, dan kun je beter zitten.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een gast, hè?
0: Ja. Nee, onze voorganger van vandaag. Heb je ook last van nachtmerries?
2: Ik wil vragen van, ik zeg, is die nachtmerrie na vrijdagmiddag maar...
0: Nee,
1: het gaat nu over gisteren.
0: Nee, precies.
1: Oh, nou ja,
0: nee.
1: Vannacht.
2: Okay.
1: Ja. Ja. Nee, maar ja, nou ja, Mariska, ik denk dat je wel een heel goed punt hebt. Ja.
0: Ja, ik heb er geen last van. Ik slaap eigenlijk als een roosje in de nacht. Dus ik heb er geen moeite mee. Slapen is daarentegen ook een van mijn favoriete hobby's.
1: Dus jij bent nooit druk in je koppie?
0: Ja, ik ben altijd druk in mijn hoofd. Maar alle dagen heel erg druk. Maar niet dat ik zeg van, dat ik er straks mee bezig ben. En ik slaap daarentegen wel als een blok. Als ik mijn hoofd neerleg.
2: Ik hoorde wel dat je vroeg wakker was vanochtend.
0: Ja, een beetje te vroeg als je dat mij vraagt. 4:30 is wel een ding. Ja, dat gaan we het er niet over hebben. Want dan word je heel zagrijnig van.
1: Klaas vaak op langs zometeen.
0: Dus ik denk dat straks als ik thuis kom op de bank ga liggen. Dat het...
1: Ja, maar nogmaals heel lief Mariska. Ja, ik ga kijken of ik wat meer zen kan worden misschien.
0: Precies, precies.
1: Ja.
0: Hey goed, wij gaan muziek draaien. Straks de uitgaansagenda hier bij Bingo. Doen we dat na 5 denk ik of niet?
1: Ja, lijkt me wel handig.
0: Zo weer het NOS-journaal. Het gaat snel in de tijd.
1: Ja, all time flies.
0: Voor je het weet, dan staan we alweer buiten. En, ja,
1: gaan we lekker
0: alweer,
1: eten?
0: Nou, dat vind ik ook wel een goed idee. Maar eerst even tijd voor muziek. Hier is Rutger van Barneveld en die zwoele zomernachten.
1: Woehoe.

0: tot 6 uur op weg naar het weekend met Kevin Scholte en Suzanne Lauver.
1: Hallo allemaal, ik ben Sineke en voor de beste Nederlandstalige muziek luister je natuurlijk naar Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad.

0: liedje gaat voorlopig niet meer uit je hoofd.
1: Shalali, shalala, shalali, shalala.
0: Ja, ja. Ze weet het alweer. Nou, fijn om te horen. En wij gaan dus richting het NOS-journaal van Wijven.
2: Het houdt niet op, hè?
0: Nee, we gaan door. De tijd vliegt aan je voorbij. En voor je het weet, dan staat Gert-Jan Kleijen weer op de stoep.
2: Yep.
0: Is tijd voor Gerard Joling. En iedereen die

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS
5: Ik ben er stil van, zus.
6: Nou hè, anders ik wel.
5: Waar ging dat over tijdens dat is?
6: A1, Amsterdam, richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen, 8 kilometer. A2, Utrecht, richting 30 tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 21 kilometer. Die staat daar 47 minuten vast. A12, Den Haag, richting Utrecht, tussen Harmelen en Kanaleneiland. Kanaleneiland, zeg ik dat gek. Ja. 6 kilometer. In verband met een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. A12, Utrecht, richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 6 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oosten en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein 8 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer. Je staat daar 23 minuten vast. En voor zware vrachtwagens is de boel nog steeds dicht. Hebben we nog een N-weg N233 Veendaal richting Kesteren tussen Veendaal en Renen 5 kilometer. En de N327. Leerdam richting Geldermalsen tussen Gellicum.
5: Ja, dat kan.
6: Nooit vergooid. Nee, en de aansluiting met de A2, 2 kilometer. Ja, nou, dat was hem.
5: Kijk, ik ga het even bijkomen. Wat een NOS Journaal weer.
6: Anders ik wel.
3: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Petra, jij stuurde Marco Bezatel en de meeste dromen zijn bedrog. En daarbij stuur je hallootjes. Misschien is dit wel een leuke, toepasselijke plaat om even binnen het onderwerp te blijven. Nou, zeer zeker.
1: Zeker.
0: Maar ja, wat hoor ik tijdens de gevangenis en zelfs bij de gevangenis, dan kun je tegenwoordig dus voor allerlei spulletjes kopen.
1: Ja, je moet het daar ook naar je zin hebben.
0: Ja, je moet toch iets te doen hebben, zou je zeggen. jongen.
1: Maar ik vond het zo mooi dat het zo specifiek was ook.
0: Ja, het
1: transparant.
0: Ging, ja, nou precies, een transparant. Dus dan weet je het ook meteen. Lekker hoor, vrijdagmiddag en ja, we dwalen af, zullen we zeggen.
1: Ja, het zal ook eens niet ons.
0: Ja, precies. Nou ja, dat je doet net. Of wij zijn van die ranzige gasten.
1: Nou, 2 weken geleden konden we ook. Ja, hé, wij hebben het nieuws nu niet bedacht.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat klopt. Het gaat dit keer niet vanuit ons.
1: Nee, maar we gaan er wel op door.
0: Suus, de uitgaansagenda.
1: Jazeker. Ja, je had het net al over het Spoorwegmuseum.
0: Exact.
1: Het is echt super schattig, deze naam. Het heet namelijk Open Treinfestijn.
0: Yes, yes.
1: Ik vind het echt zo cute. Nou, dat is dus van vandaag tot en met zondag. En dan kun je een kijkje inderdaad nemen binnen de treinen die normaal gesloten zijn voor publiek. Neem bijvoorbeeld een kijkje in het beroemde dinnerrijtuig van de Orient Express. Of stap het statige directierijtuig van de NS binnen.
0: Ja.
1: Nou, daar ga jij dus misschien wel, misschien niet heen. Het museum is van 10 tot 5 geopend en het festijn is inbegrepen bij een museumticket.
0: Dat klopt inderdaad. En als je kaart wil hebben via de website van het Spoorwegmuseum, heb ik me laten vertellen.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, dat staat erbij.
1: Ja, nou ja, dat zei ik. Mijn museumticket.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Nou ja, maar museumkaart kan ook, toch?
0: Ja, dat
1: neem aan, dat dat ook mag.
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Nou, ja. Ik denk, ik word hier...
0: Ik vermoei er niet mee. Ik hou mijn mond. Ga maar door.
1: Die journalistiek hier wordt helemaal hem van het lijf gevraagd. Ja, nou goed. ILFU Festival.
0: Nooit van gehoord.
1: Ja, ik weet niet of ik het zo uitspreek of ILFU. Ik denk ILFU, dat klinkt heel bijzonder. Maar leuk. Festival 2026. Boekenwurmen, schrijvers en liefhebbers van mooie verhalen kunnen vanaf zaterdag, dus morgen, 19 september, hun hart ophalen tijdens het ILU Festival 2026. Ik heb gewoon besloten dat ik het zo noem. 2 weken lang staat Utrecht in het teken van literatuur met schrijvers, kunstenaars en denkers uit binnen- en buitenland. Dit jaar zijn onder andere Connie Palme, Ali Smit, Miko Kawakami en Maggie O'Farrell van de partij. Het programma loopt tot en met zaterdag 3 oktober. Oh, dat is de dag voor mijn verjaardag. Even ter info, mocht je een cadeautje willen sturen.
0: Ja, precies.
1: Het bestaat uit tientallen activiteiten op verschillende locaties door de stad. Dus ik zou zeggen, ga even naar de website, dan kun je gluren waar je heen kan.
0: Gluren bij de buren.
1: Ja, gluren bij de buren. Nou, dat is weer wat anders. Maar goed, ja. Dus,
0: ga door.
1: Een soort van. Fleuter wijnen. Trommel je vino-vrienden maar op. Want tijdens Fleuter wijnen kun je dit weekend gratis op wijnreis in Fleuter.
0: Oh, lekker hoor.
1: Oh. Ja, we zitten vol alle twee. Anders
0: ja, ik heb het druk, sorry.
1: Ik ook, ja. Volg de route langs verschillende ondernemers. Proef onderweg wijnen met bijpassende amuses. En struin daarna nog even over de braderie in winkelcentrum Fleuterweide. Fleuterweide is op zaterdag 19 september van 12 tot 5 geopend. En het is gratis.
0: Kijk, daar houden we van, hè, als Nederlanders zijn.
1: Dat dacht ik ook. Nou, net hadden we het over eten. Ik pak hem gelijk door, hoor. Ja, ik wil gelijk nog wat. World Paella Day. Heb je ooit paella gegeten?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee, maar het schijnt heel lekker te zijn.
1: Ja, mensen zijn helemaal...
0: Maar mag jij dat wel als vegetariër
1: zijn? Nee, ik mag het sowieso niet. Ja, misschien hebben ze een vega optie tegenwoordig, weet ik veel.
0: Ja, ik heb geen idee, ik roep me wat.
1: Nou ja, het is vis en vlees, dacht ik. Weet ik veel. Goed, maakt allemaal niet uit. Voor de mensen die er wel verstand van hebben, schuif maar aan. Op zondag 20 september staat bij Grand Café Brava alles in het teken van World Paella Day.
0: Lekker.
1: Lekker. Nou ja, dat weet ik dus niet, maar waarschijnlijk wel. Tussen 1 en 8 kun je voor 22,50, ja, ik maak gelijk reclame hier, onbeperkt paella eten met brood en aioli. Kijk, dat weet ik wel. Dat
0: met aioli vind ik wel lekker. Dat kan ik wel echt van bijna misselijk kan eten.
1: Oh, ik ook hoor.
0: Heerlijk.
1: Oh, ik wil nu zwemmen. Gewoon een bad erin nemen. Lekker. Oké. Okay. Ook is er live muziek en een sangria bar. Oh, sangria. Daar wil ik wel een bad in nemen.
0: Nou ja, ik drink dat niet zo vaak, maar ik heb begrepen...
1: Dan wel
0: dat...
1: hoor. Ja? Nou, van ieder verkocht ticket gaat €5 naar Stichting Met Je Hart, die zich inzet tegen eenzaamheid onder ouderen. Nou, dat vind ik een heel mooie...
0: Ja, ik zit mooi... ondertussen even...
1: Ik zit je aan te kijken. Ja. Wat ben je aan het doen?
0: Nou...
1: Nee, ja, ik vind dat heel mooi.
0: Ik zit ondertussen even een bericht te lezen. Dat gaat over de paella.
1: Ja.
0: Dat een visgerecht is. Maar dat zei ik toch?
1: Ja.
0: Ja. Nee, ja. Ik kreeg commentaar. Het is een visgerecht.
1: Nee, ik zei ja. En ja. Misschien vlees, weet ik veel. Ja. I don't know. Ja, ik heb geen idee. Maar ja, misschien is het, hebben ze ook wel vega-opties.
0: Ja, ik heb geen flauw idee.
1: Voor de mensen die zeggen, ja joh, een hele goeie. Laat het ons weten.
0: Ja, ik heb het echt nog nooit gegeten. Dus ik heb geen flauw idee.
1: Nee, ik ook niet. Kijk, dat is echt een vet goed verhaal dit ook.
0: Ja, precies. Die sangria, dat snap ik wel. Maar,
1: ja, ik ook. En brood en aioli. Oh.
0: Ja, lekker.
1: Ja. Maar goed, alleen al voor het goede doel zou ik er zeker heen gaan.
0: Precies, het gaat weer over eten en we staan weer vooraan. Het is ongelooflijk maar waar.
1: Het houdt niet op, hè? Nee.
0: Wat waren ze?
1: Er was er nog één, maar die kan misschien zo nog.
0: Nou, precies. Goed zo, tijd voor Pascal Rediger. En kwam met bier maar uit de badkamerkraan. Ja, dat zou wel zijn, toch?
1: Of de sangria.

0: Wat een heerlijke vrijdagmiddag hier op Bingo FM. Dit was Pasco Redeker en kwam met bier maar uit de badkamerkraan. En dat het gezellig is. Het weekend is begonnen, 4:15. En ja, er wordt leuk gereageerd op deze vrijdagmiddag. Ondertussen natuurlijk de man van de ochtend. Fred Siebeling stuurt. Paella zonder vis en schelp en schaaldieren is als Kim Holland zonder, enfin Kim zonder Holland een tikkie saai. Oh, en we kregen nog even Marnix die stuurde. Ik ga stuk om jullie gratis shonies met zwemmen zonder slip. Heerlijk hoor.
1: Oh, Marnix, wij gaan stuk
0: maar
1: om jou.
0: Suzie, jij hebt wat opgezocht, begreep
1: ik? Ja, ik dacht, ik wil het wel even. Even rectificatie hier.
0: Rectificatie.
1: Want er werd gezegd, ja, dat is met vis. Ja, dat is dus niet alleen waar, hè? Het kan,
0: is
1: ook,
0: dat
1: dus
0: zo?
1: Het kan ook met vlees. Zoek het maar op, dames en heren. Zo, dat wil ik als vegetariër even gezegd hebben.
0: Nou, bij deze. Ben je het kwijt? Lucht
1: ik
0: het
1: ben
0: op.
1: Het kwijt. Oh, zo fijn.
2: Ja. Tot 6:00 op

0: Dit waren de Johnny's en even zwemmen zonder slip. Nou ja,
1: wat ga jij morgen doen?
0: Ik denk dat ze daar een nieuwe rij me echt raar staan aan te kijken als ze binnenkomen lopen. En ik denk dat ik heel snel weer richting de uitgang word begeleid.
1: Ja, en echt een ban voor je leven krijgen. Ja. Je komt er nooit meer in.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, er zijn heel veel kleine kinderen aanwezig. Die wil je niet traumatiseren. Dus dat...
1: Laten we dat niet doen.
0: Dus, bijna weekend. Ik heb er zin in eigenlijk. Had jij trouwens nog een dingetje van de uitgaansagenda van je zei van, die moeten we zo nog even meepakken.
1: Ja,
0: want, misschien wel interessant. Ik denk, nou, dan pakken we die mooi nog eventjes mee.
1: Ja, één dingetje eigenlijk nog. Maar het is wel groot. Het is namelijk de Mega Vlooienmarkt.
0: Hier.
1: Ja, zeg je nou eeuw?
0: Ja, dan krijg je jeuk van je vlooien.
1: Goed. Over het algemeen hebben mensen geen vlooien, maar het kan. Goed, maakt niet uit. Ben jij altijd op zoek naar dat ene koopje of een onverwachte schat? Dat kan.
0: Mm-hmm.
1: Staat kringloopschat. Ja, kan ook. Op zondag 20 september staan er maar liefst 300 kramen klaar tijdens de Mega Vlooienmarkt in de Vechtse Banen. Je kunt er tussen 9 en 4 uur snuffelen tussen tweedehands spullen, vintage, antiek, kleding, curiosa en verzamelitems. De entree kost €5 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen en ook parkeren is gratis.
0: Nou, bij deze, dat weten we ook maar weer, toch?
1: Ja, dus mocht je nog denken van ik wil nog een leuk vintage iets scoren.
0: Ja.
1: Even boosten van, kijk eens wat ik heb gevonden. Ja, nou ja, dan kun je daarheen.
0: Dan is dat eventueel mogelijk, dus...
1: Mm-hmm.
0: Nou, oké.
1: Jij hebt dat dus nog nooit gedaan, denk ik.
0: Nee.
1: Nee. Eigenlijk ook niet.
0: Nee, misschien ben ik heel saai of zo, maar... Ja, maar dan loop ik er ook meer overheen van, voor de gezelligheid.
1: Ja.
0: Is dat niet zo dat ik bij ieder kraampje stil ga staan.
1: Nee, als kind vond ik dat nog wel wat boeiender, maar nu denk ik vaak, leuk, en ik loop door.
0: Ik ben één keer met mijn schoonouders naar Valkenburg geweest.
1: Ja, Valkenburg.
0: Dat is dan de kerstmarkt, om maar even zo te zeggen.
1: Ja, de markt, ja.
0: En mijn schoonmoeder die kan echt bij ieder kraampje even gaan kijken, weet je wel.
1: Oh ja.
0: Ik ben op een gegeven moment dan wel zover na 4-5 kraampjes van daar zit een terras, daar ga ik zitten.
1: Ik ga lekker zitten.
0: En ik zie jullie straks wel. Tot de volgende.
1: Ja. Ja, mijn oma die kon dat ook zo. Die was ook altijd echt aan het struinen. Die had echt van alles mee dan ook. Dat je echt denkt, wat heb je allemaal gevonden, oma?
0: Maar is het niet zo dat ze dan overal gaan kijken en eigenlijk gewoon niet veel bijzonders kocht? Of was het echt, ik koop de hele markt leeg?
1: Het was een beetje een combinatie. Want het was niet altijd super bijzonder. Maar ja, voor haar wel. Dus dat is belangrijk natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar wel veel, ja. Ze had wel vaak dat ze echt wel met veel thuis kwam.
0: Ja, lekker.
1: Ja, leuk toch?
0: Ik vind zo'n kerstmarkt altijd prima, hoor. Maar...
1: Ja, maar kerstmarkt vind ik echt wat anders.
0: Ja,
1: ik ben echt van kerst. Dus dan ik ga naar zo'n tuincentrum en ik koop het hele boel leeg als het even kan.
0: Als ik op vakantie ben en dan naar zo'n marktje ga, vind ik ook wel even leuk om overheen te struinen. Want het hoeft voor mij geen uren te duren of zo.
1: Nee, op geen ben ik klaar. Nou, ik moet wel zeggen, maar dat is een beetje mijn OCD, denk ik. Ik heb ook wel dat ik denk, ik moet wel alles even gezien hebben, want straks heb ik wat gemist.
0: Oh ja.
1: Beetje FOMO.
0: Ja, maar dan is het gewoon leuk als de vrouw in kwestie in dit geval gewoon lekker over die markt heen staat.
1: Ja, lekker jaren 50.
0: Ik ga lekker toch. Nee, ik ga lekker
1: wat drinken. Man gaat lekker wat drinken.
0: Ja, sowieso.
1: Laat de vrouwen maar winkelen.
0: Vorig jaar waren we in Turkije. En toen gingen we daar ook over zo'n marktje heen. En het was warm, boven de 40 graden.
1: Ja.
0: En echt die zon boven op je knaar. En we kwamen die markt oplopen. En ik zie rechts van me een tentje zitten. En ik zeg op een gegeven moment, ik weet niet wat jullie gaan doen. Ja, wij gaan lopen. Ik zeg, dat is mooi, ik ga hier zitten. En ze liepen in het rond, dus jullie komen hier ook gewoon weer terug.
1: Oh,
0: dus
1: nice.
0: Tot straks. En als je wat leuks van me ziet, neem me mee.
1: Hoe lang heb je er gezeten?
0: Ik denk bijna een uur. Minstens.
1: Oh, dat vind ik niks. Ik denk, je gaat 5 uur zeggen of zo.
0: Maar het was een heerlijk tentje, want ze hadden daar drinken en eten.
1: Baelja waarschijnlijk. Oh nee, grapje.
0: Een drummetje. Dat is hartstikke lekker.
1: Een drummetje?
0: Een drummetje.
1: Oh, doerum.
0: Doerum.
1: Ik denk een drummetje.
0: Nee, drummetje.
1: Dat is misschien lopen drummen daar of zo. Een drummertje.
0: Het was Turks in ieder geval en lekker. Goed zo. Tijd voor het regionale nieuws alweer van 6:30. Daarna de file-informatie en Paul Pessel om niet te vergeten. Eerst tijd voor Samantha Steenwijk. En een blik is genoeg.
1: Zeker.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goeiedag. Twee meiden van 11 en 14 jaar hebben vanmorgen onderdak aangevraagd in het klooster aan de Waterstraat in de binnenstad van Utrecht. De zusters van de Augustinessen boden kerkasiel aan. Toch vertrokken de meisjes twee uur later alweer. Na een gesprek zijn ze volgens de zusters vrijwillig met de politie meegegaan. Ze zijn daarna overgebracht naar het kantoor van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig. De meisjes zeggen bang te zijn voor hun vader en jeugdzorg en willen bij hun moeder wonen. Ze zijn eerder door jeugdzorg uit huis geplaatst. De afgelopen week is er bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. En daardoor is er in totaal al bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die organiseren speciale inleverdagen waarop mensen anoniem vuurwerk in kunnen leveren. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. In Utrecht is er tot nu toe 206 kilo opgehaald. Vuurwerk inleveren kon vanmorgen bij de gemeentewerf. In de binnenstad van Utrecht zijn vanmorgen 40 mensen geëvacueerd uit een dakloze opvang vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin heeft het lek snel gedicht, meldt de veiligheidsregio. Het gaslek ontstond rond 10 uur. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt vlak bij de dakloze opvang op de hoek met de Voorstraat. Daarop werd de opvang dus ontruimd. En voetballer Givoy Zegiel is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. De Feyenoorder brak vorig seizoen door als huurling bij FC Utrecht. Ook de Utrechtse broers Quinten en Jurriën Timber kregen een uitnodiging. Volgende week speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen bewolkt en af en toe een spetterbui bij 21 graden. Zondagochtend meer regen, maar in de middag vooral zonnig en droog.
3: Lekker, een spetterbui?
4: Ik weet niet wat er vandaag met dat nieuws allemaal aan de hand is. Of ik wil horen wat ik wil horen.
3: Nou, maar dat heb ik dus ook. Ligt het aan mij misschien?
4: Ja, het ligt aan ons dus, denk ik.
3: Ja, een huurling vond ik ook. Ik denk een huurling. Ik denk dan aan een mercenary. Echt iemand die wordt ingehuurd om iemand om te leggen. Maar goed, we gaan door.
4: Files.
3: Yes. A2, krijg ik geen jingle?
4: Jawel, die zit erachter.
3: Oh, nee, mijn aankondiging jingle.
4: Ja, Suus, de belangrijke files bij deze.
3: We gaan door. Oké, A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Empel. 30 kilometer, die staat daar bijna een uur vast. Vol, dat is best lang. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 4 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oosten en knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer. Die staat daar 26 minuten vast. En voor zware vrachtwagens is de boel dicht. En nog een N-weg N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 5 kilometer.
4: Nou, dat valt mee toch. Achteraan sluiten en de radio een tandje harder.
3: Let's go.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, Yves Berendsen, samen met Emma Heesters. En samen zongen zij Alleen met jou hier op Bingo. En ja, Suus, het is alweer 5:30 geworden.
1: Dus tijd voor Paul.
0: Paul, goedemiddag.
2: Hey, Paul. Ja, nou, wat een welkom. Wat een welkom.
0: Gezellig, hè?
2: Hele goede middag.
0: Hey Paul, ik denk dat we redelijk, dat we enorm positief zijn. Want het was toch wel leuk afgelopen weekend, toch?
2: Zeer zeker. De hele week, hè. Als je natuurlijk in die beladen week 4 punten weet te halen. Ja, dan is dat natuurlijk eigenlijk wel heel erg leuk.
0: Dat dacht ik ook, toch?
2: Ja, en je ziet, dan ziet de wereld er gelijk anders uit. Dan er werd weer gelachen na afloop met de spelers, weer met het publiek. Ja, dat zie je, dat een overwinning gewoon heel veel kan doen met een ploeg. Ja.
0: Ik denk ook wel dat dit even nodig was om iedereen weer positief te krijgen. En vooral weer even gewoon de leuke kant op. Want ik las best wel heel veel negativiteit, ook op internet natuurlijk vooral. Mensen waren niet tevreden, waren niet blij. En dan winnen ze dit keer. En dan zie je toch weer hele andere reacties voorbij komen. Ook complimenten naar de spelers toe. Ik denk dat ook de jongens dat even nodig hebben, toch?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, nee, zeker. Maar laten we eerlijk zijn. Ze speelden ook niet slecht verleden week zondag. Ze hebben eigenlijk het spel gedicteerd. Ze hebben Excelsior in het begin eigenlijk vastgezet. En daar kregen we 2 mooie mogelijkheden. Daarna hebben ze eigenlijk het spel aan Excelsior gelaten, maar die deden helemaal niks mee.
0: Nee.
2: Echt bejaardenvoetbal. Schuif, tik, zit, tik, terug, diepen. Ja, dat was voor ons natuurlijk wel lekker. Dan konden we daardoor goed in de wedstrijd blijven. Want als Excelsior echt was gaan voetballen, die hebben echt een leuke voetballende ploeg.
0: Zeker.
2: Alleen ze hebben het tegen ons niet laten zien. Daar was ik wel blij mee.
0: Kijk, ik baalde natuurlijk wel dat het op een gegeven moment 1-1 werd. Ik denk dat iedereen op een gegeven moment daar gestaan heeft van, goh, wat gebeurt daar? Maar ja, als we even kijken naar onze Stefanov, ik moet zeggen, ik ben enorm blij met die jongen. En Dani de Wit, om niet te vergeten, die dan ook toch nog even in de 92 minuten scoort. Ja, Paul, mijn dag kon niet stuk. Echt geweldig gedaan.
2: Nee, maar weet je, die Dani de Wit scoorde wel. Maar als je dan kijkt, die Broholm, die kap eerst 4 man uit op middenveld.
0: Uh-huh.
2: Gaat dan, zeg maar, loopt dan zelf door. Die maakt het aanvoeren zo moeilijk, dat hij hem eigenlijk zo in de voeten van de Wit schuift. En toen uiteindelijk de mooie goal nog afmaakt. En dan daardoor die 3 punten meenamen. Dus dat was op zich wel heel erg prettig.
0: Maar zeg je nu ook dat het een beetje ligt aan de opstelling, Paul? Dat daar eigenlijk ook nu beter naar gekeken wordt en het spel anders is?
2: Ja, je ziet, die Broholm is er nu 2 keer ingekomen. En 2 keer wordt sneller gevoetbald, makkelijker. Ze vinden elkaar beter. Dus ja, als nu Engwanda natuurlijk en Jensen er ook nog bij komen, dan hebben we nog meer mogelijkheden. En dan wordt het voetbal zeker beter.
0: Ja, nou ja, ik ben ook wel benieuwd naar eigenlijk de wedstrijd van zondag. Want we hebben best wel een pittige tegenstander voor de boeg, denk ik.
2: Nee, Feyenoord gewoon goede ploeg. Dat heeft verleden weekend kunnen zien tegen Zwolle. Het werd 0-7, maar dat had ook 0-12 kunnen zijn.
0: Ja, precies.
2: 3 keer op de paal, 2 keer op de lat. Keeper die er nog een paar uit had. Ja, ze waren gewoon op alle fronten heel erg goed. Alleen, ja, ik hou toch even een beetje mijn achterhoofd. De laatste 2 jaar dat we daar hebben gespeeld, hebben we 1 keer gewonnen, 1 keer verloren. Maar dat was iedere keer maar net met randje over de billen, zo'n beetje. De eerste keer met natuurlijk met Halle, hè,
0: ja,
2: toen wij daar wonnen met 1-2. Ja, en het verleden jaar dan verloren we het met 2-1. Dus ja, weet je, het wordt gewoon heel erg lastig. En als we daar met een punt weg gaan, Kevin, ben ik super tevreden. Want daarna is het interlandweekend en dan kunnen we lekker alles laten herstellen.
0: Ja.
2: En dan 11 oktober, nou, dan weet ik zeker dat iedereen er weer bij is.
0: Nou ja, dat dus, want dan speel je natuurlijk de wedstrijd tegen Willem II. En dan ga je ook weer een heel ander rijtje spelen, denk ik. Wordt zeker niet makkelijk, maar ik denk als je inderdaad zoals afgelopen weekend de schouders eronder mikt, dat er echt wel heel veel bereikt kan worden. En ik denk zelf, Paul, dat, en dat zien we vaker natuurlijk ook tegen een Feyenoord en een Ajax, dan spelen we natuurlijk hele andere wedstrijden. Ik denk
2: nou,
0: dat...
2: Nou, weet je, mensen gaan ook natuurlijk met een hele andere gedachte zitten.
0: Precies.
2: Dan kan het alleen maar meevallen, zeg ik altijd. Nee. En wij hebben toch zo'n gekke ploeg, dat er zomaar een punt gehaald zou kunnen worden, hè, in Rotterdam. Nou, als dat zo is, dan is dat eigenlijk het gevoel als een overwinning.
0: Nou ja, dat dus. Dus ik heb eerlijk gezegd best wel goede hoop al.
2: Vasthouden.
0: Ja, ik heb namelijk gezegd, de afgelopen week, dat het namelijk 1-2 gaat worden.
2: Jij hebt zeker met Appie samen zitten praten.
0: Nee, want die had dezelfde gedachtegang of zo? Of,
2: ja, Ja, 1-2 ook zo. Helemaal. Hij was echt wel onder de indruk dat hij denkt van nou, daar kunnen we wel. Maar het zou geweldig zijn. Alleen ik ga er niet op rekenen. Ik zou een gelijkspel al fantastisch vinden. Maar Suus, wat denk jij?
1: Ja, ik denk dus gelijkspel. 1-1.
2: Oké.
1: Okay, ja, nou, ja ik dacht eerst 1-3, zeg maar. En dan de 3 voor ons. Oh, maar ik nou.
2: Zo.
1: Ik zet elke keer hoog in, dus misschien moet ik lager inzetten. Want dan eindigen we hoger. Dus bij deze zeg ik 1-1.
2: Jij
1: doet
2: wel met heel veel van die balletjes erop.
0: Nee, maar Paul, ter onderbouwing. Ik denk dat als onze trainer een beetje hetzelfde spel meepakt naar de Kuip toe als afgelopen weekend. En dan vooral de tweede helft. Vooral.
2: Ik zou ze liever nog een stukje verder achteruit zien spelen. Waardoor je in een nog vaster blok achterin komt te staan. Waardoor je altijd 1-op-1 komt te spelen. Mm-hmm. En dan met onze snelle mensen voorin. Dat we misschien daar nog wel een kansje mee kunnen uitspelen.
0: Nou, met jouw spel en mijn idee van wat het gaat worden.
2: Ja. Dan hoop ik dat dat zo uitgevoerd wordt.
0: Misschien moet je toch eens een keer in een avondje met hem om tafel gaan zitten, Paul. Om gewoon eens even te bespreken. Van God,
2: wie weet is dat al gebeurd, hè?
0: Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar,
1: Primair.
0: Zal lekker zijn. Nou, fijn, Paul. Ik denk dat iedereen weer een beetje positief is. Dat is ook wel weer even lekker.
2: Fijn weekend en we zeggen tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week. Ga je nog leuke dingen doen trouwens het weekend? Of,
2: zo weinig mogelijk. Gewoon lekker zitten, voetballen kijken. En eventjes, het is bij ons nu drukste tijd. Dus ik moet elke dag wel flink aan de bak. En dan aankomende zondag 11:45 de wedstrijd. Feyenoord-Utrecht. Ja, en dan blijf ik lekker op de luie stoel zitten. En dan ga ik kijken wat en om hier voor wedstrijden volgen. Want ik vind het altijd leuk om de toekomstige tegenstanders van Utrecht te bekijken. En dat ga ik zondag doen.
0: Nou, hartstikke goed. Ja. Hey, fijn weekend. Geniet ervan. En tot volgende week weer.
2: Tot volgende week.
1: Doei.

0: Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die deze plaat misschien helemaal niet kennen. Maar ik vind het persoonlijk een van de mooiste platen van André Hazes. Een lach van jou, oftewel de liefde, die is niet te koop. En ja, daarentegen ken ik denk ik wel redelijk het hele repertoire van André Hazes uit mijn hoofd. Ik heb ooit een keer samen met mijn liefje, samen hebben we gewoon een paar nummers ingestart. Gewoon de eerste paar seconden, weet je wel. En ze heeft er volgens mij een stuk of 10, 12 heeft ze eraf gespeeld. En ik had er, nou, ik had ze bijna allemaal goed.
1: Oh, dat vind ik altijd zo leuk.
0: Ja, gewoon de eerste paar seconden van de plaat, weet je wel. En dan ja, gok maar gewoon.
1: Oh, wat goed, ja,
0: dat
1: van jou.
0: Ging, dat ging me heel goed af.
1: Ja.
0: Dus, hey.
1: Gaan we een keer live op de radio doen.
0: Het is een vreemdeling zeker, die verdwaalt het zeker. Nou, maar hè? Hij zit aan de overkant.
2: Ja, het is een poos geleden.
0: Het is een poos geleden.
1: Ja, adviseur.
0: Ja, Gertje, ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik moet even kijken hoe je ook alweer heette, maar...
1: Ja, Gertje.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hij is er weer. Tenminste, je was er eigenlijk ook. Maar ja, de laatste week
2: even,
0: wat
2: even een beetje druk.
0: Ja, ja, precies.
2: Soms heb je dat.
0: Maar je wist de weg nog te bewandelen.
2: Ja,
0: ja, ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja, ja,
2: het is lekker weer, dus daar genieten we lekker van.
0: Ja, voor het weekend.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, we gaan... of wat zei je?
0: Ja, klaar voor het weekend.
2: Ja, klaar voor het weekend. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lekker. Gaan we leuke dingen doen?
2: Nee, eigenlijk niet. Gewoon lekker thuis, denk ik. En,
0: ook wel eens een keer prettig.
2: Is ook wel lekker.
1: Ja, zeker.
2: Gewoon lekker niks moeten. Boodschapje tussendoor.
1: Yep.
0: Ja, precies.
2: We zien het wel hoe het loopt allemaal.
0: Ik ga morgen lekker dobberen.
2: Ja, ik hoorde het. Zonder je slip, toch?
0: Ja, nou ja. Ik denk niet dat heel veel mensen daar vrolijk van worden. Het is wel grappig voor het nieuws, denk ik. Ik denk dat ik wel de kranten haal.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja. Kan de nieuwslezer weer wat leuks zeggen.
2: Naakte mannen.
0: Ja, maar het is de hele tijd al een beetje. Hè, qua allerlei verhalen en zo. Tijdens het NOS-journaal hadden ze het al over van alles en nog. Wat er tegenwoordig in gevangenis te krijgen is.
1: Ja, oh, ik heb het.
2: Nee, dat heb ik niet meegekregen. Moet je maar
0: luisteren om 6 uur. Het is echt hilarisch.
1: Oh, ik denk, je gaat het vertellen nu.
0: Nou, ik wil eigenlijk kijken of ik het nog even een stukje kon afspelen. En of dat op die manier ook gewoon werkt eigenlijk. Maar ik denk dat ik
1: vond het mooi dat het zo specifiek was.
2: Je kan nog beter in de gevangenis zitten dan...
0: Nou ja, daar krijg je...
1: Nou, bijna wel nu,
0: daar krijg je dus even kinderen oortjes dicht.
1: Ja, oortjes dicht.
0: Transparante dildo's.
1: Ja, heel specifiek.
0: Okay.
1: Satisfiers en transparante dildo's.
2: Maar waarom transparant?
1: Ja, ja, nou, dat dus was mijn vraag dus ook. Ja.
0: En daarna, hoe dan, hè? Dat was ook het laatste stukje van het nieuws. En toen moesten we gelijk gaan babbelen over de files. Dus dat ging wel, ja, dat was wel een dingetje.
1: Ik dacht, wat interessant. Ik wil meer weten.
0: Ja, dus het is een redelijk hilarische uitzending.
2: Maar
0: dan
2: moet je ook even bedenken, hoe smokkel je die dingen binnen?
1: Nee, ze krijgen het.
0: Ja, nou ja.
2: Oh, die krijgen ze van
1: dat
2: de... wordt,
1: ja, dat is, ik heb het niet helemaal goed gevolgd.
0: Ik zat toevallig met iemand te appen. Die zegt, dan ga je er op een gegeven moment ook namen aangeven, denk ik, als je daar gevangen zit. En toen ging het uiteindelijk over een kildo.
2: Ja,
0: sorry jongens, het is vrijdagmiddag. Het moet kunnen.
1: Als het goed werkt.
0: Ja. Lekker, Suus.
1: Maar nee, die krijgen ze, toch?
0: Ja, dat was
1: toch
0: die zijn verkrijgbaar. Dus zal maar even het nieuws goed luisteren, zal ik zeggen.
1: Pak je sigaretten ervoor wisselen of zo.
0: Ja, precies. Ja. Je zal er vast en zeker voor moeten betalen, ga ik zo vanuit.
1: Dat lijkt me wel.
2: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Hey, zo om 6 uur de bingelborrel.
2: Ja, de muzikale favoriet natuurlijk, de beukplaat, het opmerkelijke nieuwtje en voor de rest een hele hoop lekkere muziek.
0: Dus even voor de luisteraar, het wordt zeker te weten niet rustiger na 6 uur.
2: Nee, zeker niet. We gaan het weekend inluiden.
0: Het is alleen maar een graadje erger. Goed zo, tijd voor nog even een plaatje, want ook daar zitten we voor op deze vrijdagmiddag. Hier zijn Linda, Roos en Jessica en Adam, nou zeker. Ja.

0: Ja, jij sowieso.
1: Ja, ik hou van Linda Rozinska. Ja hoor. Het is mijn lijflied.
0: Is dat zo?
1: Ja, best wel.
0: Ademnood.
1: Ja. En door.
0: Precies, dat dus. Goed zo, het zit erop voor deze vrijdagmiddag op weg naar het weekend. Geert-Jan Kleijer die staat in de startblokken.
1: Te trappelen.
0: En is zo naar zes te beluisteren met zijn bingo-bol. En wij, jazeker, wij zijn er volgende week weer.
1: Als het goed is wel, toch? Ja.
0: Met de nieuwe ronde van op weg naar het weekend komen alle dingen weer aan bod. En ja, we gaan er weer een leuke boel van maken volgende week.
1: Uiteraard.
0: Ik stel af om even voor een stukje reclame te maken. Ben er aanstaande maandag alweer met Op Weg Naar Huis. En dat van maandag tot en met donderdag. Lekker luisteren. Wordt allemaal ook zeker luisteren. Gezellig. En voor de rest wens ik je niet minder dan een fijn weekend. En jou vooral, zus.
1: Ja, jij ook een heel fijn weekend.
0: Dankjewel, gaat goed komen. Tot volgende week.
1: Joe.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel. Het is 6:02 en ik heb een 3-tal vertragingen voor je. We beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel. 50 minuten. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 8 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 28 minuten voor een zware vrachtwagens dicht. Nou, succes.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

doet het. Gerard Joling, natuurlijk hier op Bingo FM. Een hele, hele goede avond. 6 over 6 op deze mooie vrijdagavond, 18 september 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons, van mij. En we gaan er weer een feestje van maken. Je hoort straks natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje, mijn muzikale favoriet en natuurlijk de beukplaat. Nou, een en al gezelligheid op jouw radiozender. En je mag ook weer een verzoekplaatje aanvragen. Je kan een mailtje sturen naar gertjanapenstaartjebingofm.nl of je mag mailen met de Bingo FM app. Dat doe je door de app open te openen en dan druk je op verzoekplaatje en dan spreekt het allemaal voor zich. Ja, we gaan er gewoon wat van maken en laten we lekker gaan naar muziek. Ik heb voor je klaarstaan Donnie, Marco Schuitmaker, Russo, Lasha, Losse Pols.

Jij mag het invullen. Ja, ze was van de week bij... hoe heet dat? Bij de Prinsjesdag. En ze zat volgens mij, althans, volgens horens... zat ze ergens in de zaal. Nou, ontzettend leuk. Twee konings in de zaal. 6:12. En straks natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het opmerkelijke nieuwtje en de beukplaat. En jij kan ook een verzoekplaatje aanvragen. Je mag je een verzoekje sturen via de Bingo FM app of via de mail. Gertjan@bingofm.nl. En dan komt dat allemaal aan hier in de studio. We gaan naar de allernieuwste van Frans-Duits. Eigenlijk is het een nummer dat volgens mij al 25 jaar oud is. Frans Bauer, heb je even voor mij. Nou, die is in een nieuw jasje gestoken. Frans Bauer, Billy Dans en Avra Bros. Ja, en ik vind hem ontzettend leuk.

wil je tranen nooit meer zien. Hoor die hier op Bingo FM, 19 minuten over 6. En ja, de zomer die is wel een klein beetje voorbij. Volgende week wordt het volgens mij nog, nog iets boven de 20 graden. Maar dan denk ik dat het wel redelijk gedaan is met de zomer. En een klein beetje zon is niet verkeerd. Althans, dat vind ik. Een klein beetje warmte is ook niet verkeerd. En ook dat vind ik. Maar ja, er zijn ook mensen die graag van de kou houden. En graag weer richting kerst leven. Ja, ieder zijn ding. Ik heb voor je klaarstaan Jordi van der Boer. Het liefst de hele nacht.

Beteraf alleen. Monique Smit en Guido van der Graaf. Hun allernieuwste nummer samen. Ik heb deze voor je klaarstaan. Tino Martin. Mijn zoon.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. Twee meiden van 11 en 14 jaar hebben vanmorgen onderdak aangevraagd in het klooster aan de Waterstraat in de binnenstad van Utrecht. De zusters van de Augustinessen boden kerkasiel aan. Toch vertrokken de meisjes twee uur later alweer. Na een gesprek zijn ze volgens de zusters vrijwillig met de politie meegegaan. Ze zijn daarna overgebracht naar het kantoor van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig. De meisjes zeggen bang te zijn voor hun vader en jeugdzorg en willen bij hun moeder wonen. Ze zijn eerder door jeugdzorg uit huis geplaatst. De afgelopen week is er bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. En daardoor is er in totaal al bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die organiseren speciale inleverdagen waarop mensen anoniem vuurwerk in kunnen leveren. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. In Utrecht is er tot nu toe 206 kilo opgehaald. Vuurwerk inleveren kon vanmorgen bij de gemeentewerf. In de binnenstad van Utrecht zijn vanmorgen 40 mensen geëvacueerd uit een dakloze opvang vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin heeft het lek snel gedicht, meldt de veiligheidsregio. Het gaslek ontstond rond 10 uur. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt vlak bij de dakloze opvang op de hoek met de Voorstraat. Daarop werd de opvang dus ontruimd. En voetballer Givoy Zegiel is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. De Feyenoorder brak vorig seizoen door als huurling bij FC Utrecht. Ook de Utrechtse broers Quinten en Jurriën Timber kregen een uitnodiging. Volgende week speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen bewolkt en af en toe een spetterbui bij 21 graden. Zondagochtend meer regen, maar in de middag vooral zonnig en droog.
2: Een spetterbui. Ik heb nog een tweetal vertragingen. Het is nog redelijk druk op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel. Daar staat 34 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 27 minuten voor zware vrachtwagens is die dicht.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

daar is de vrijdag voor. 6 minuten over 6:30. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Je hoorde natuurlijk net Vincent door je speakers heen knallen. Hey, leuk dat je er nog steeds bij bent en leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur alleen maar lekkere Nederlandstalige muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Zo om 6:45 dan heb ik een opmerkelijk nieuwtje voor je. Om 6:15 mijn muzikale favoriet en rond 7:45 natuurlijk de beukplaat. Een en al gezelligheid. Je kan natuurlijk je verzoekje nog aanvragen via de Bingo FM app of via de mail. Gert-Jan@bingofm.nl en dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Ik heb voor je klaarstaan Robert van Hemert. De plaat die hij in 2025 uitbracht, Gevangenis. Is het

0: zeggen.
1: Ja, ik ontmoet je halverwege, hoorde hier op Bingo FM. Het is precies 6:15 en dat betekent dat het tijd is voor...
2: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
1: Ja, het opmerkelijke nieuwtje. En daarvoor gaan we van de week naar een jongen van 9 jaar. Hij geeft meer dan 100.000 euro uit met betaalpas van vader. Een 9-jarige gamer is flink in de problemen gekomen. Hij heeft meer dan 100.000 euro uitgegeven met de betaalpas van zijn vader. Met dat geld hoopte hij zijn YouTube-kanaal wat populairder te maken. Ja, de jonge Mike is gek op Minecraft en Roblox. Op zijn YouTube-kanaal plaatst hij veel filmpjes waarin hij de games speelt. Ja, inderdaad. Er was alleen één probleem. Zijn filmpjes werden niet zo goed bekeken. En dus vroeg hij zijn vader om hulp. Zijn vader had wel een idee. Met zijn creditcard kocht hij een advertentie van 20 euro voor Mike. Dan zouden meer mensen zijn filmpjes te zien krijgen. En dat werkte. Ja, zo goed dat Mike besloot om nog meer advertenties te kopen. Ja, en nog wat meer. Net zo lang totdat hij meer dan 100.000 euro had uitgegeven. Mike's vader was natuurlijk niet blij. De betaalpas was namelijk van zijn werk. Hij moest dus aan zijn baas uitleggen waarom er ineens 100.000 euro weg was. Of en hoe dit allemaal moet terugbetalen is niet bekend. Ja, in de video vertelden Mike en zijn vader dat er voorlopig geen nieuwe filmpjes komen. En dat de creditcard voortaan extra beveiligd wordt. Mike zelf had ook nog een boodschap voor zijn kijkers. Hoi iedereen, ik ben echt heel goed. Mike, ja, het zou je maar gebeuren als vader zijnde dat je erachter komt, na een maand tijd zal dat wel ongeveer zijn, dat je 100.000 euro, dat die van je betaalpas weggenomen is. Ja, ik hoop dat voor de jongen dat hij veel volgers heeft gekregen. Anders is het nog lullig ook. Wesley Bronkhorst, trots op jou.

0: Oh, wat een heerlijke plaat. Je zingt hem van A tot en met Z mee. Zwoele zomernachten. De Rutger van Barneveld hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor natuurlijk Wesley Bronkhorst, trots op jou. En daarvoor natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. We gaan naar André Hazes. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

0: Ja, met jou. Geef mij je angst, André Hazes. Natuurlijk hier op Bingo FM. We gaan richting het nieuws van 7 uur. Maar eerst deze nog van Def draaien.
1: Voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen pakken.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

van de tandartsassistenten. Een hele goede avond. Het is 7:05. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot een 8 uur ben ik gezellig bij je. Met lekkere Nederlandstalige muziek. Zo om 7:15 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Om 7:45 de beukplaat. Maar nu eerst Zoe Levi en Snelle. Ik zing.

Timothy hoort hier op Bingo FM. Het is bijna kort over zeven en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En het is een spiksplinternieuw nummer. Het is een nummer van Romy Montero. En ik hoorde hem voorbij komen en ik dacht, ja, dat wordt mijn muzikale favoriet. Een beetje Spaanse benauwdheid zou wel lekker zijn eigenlijk. Muzikale

Zeg maar niets. Gesper Doel hoorde hier op Bingo FM. We gaan gewoon lekker verder. We gaan naar Chantal Jansen en Jan Smit. Ein Festival der Liebe. Ja, oh, dat zou fantastisch zijn.

beïnvloed. Ja, inderdaad. Mark Vloor hoorde hier op Bingo FM. Het is bijna tijd om richting het regionieuws te gaan van 7:30. Met straks natuurlijk de beukplaat en veel lekkere Nederlandstalige muziek. We eindigen voor het regionieuws met Han van Eyck. Leef.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. Twee meiden van 11 en 14 jaar hebben vanmorgen onderdak aangevraagd in het klooster aan de Waterstraat in de binnenstad van Utrecht. De zusters van de Augustinessen boden kerkasiel aan. Toch vertrokken de meisjes 2 uur later alweer. Na een gesprek zijn ze volgens de zusters vrijwillig met de politie meegegaan. Ze zijn daarna overgebracht naar het kantoor van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig. De meisjes zeggen bang te zijn voor hun vader en jeugdzorg en willen bij hun moeder wonen. Ze zijn eerder door jeugdzorg uit huis geplaatst. De afgelopen week is er bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. En daardoor is er in totaal al bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die organiseren speciale inleverdagen waarop mensen anoniem vuurwerk in kunnen leveren. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. In Utrecht is er tot nu toe 206 kilo opgehaald. Vuurwerk inleveren kon vanmorgen bij de gemeentewerf. In de binnenstad van Utrecht zijn vanmorgen 40 mensen geëvacueerd uit een dakloze opvang vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin heeft het lek snel gedicht, meldt de veiligheidsregio. Het gaslek ontstond rond 10 uur. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt vlak bij de dakloze opvang op de hoek met de Voorstraat. Daarop werd de opvang dus ontruimd. En voetballer Givoy Zegiel is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. De Feyenoorder brak vorig seizoen door als huurling bij FC Utrecht. Ook de Utrechtse broers Quinten en Jurriën Timber kregen een uitnodiging. Volgende week speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen bewolkt en af en toe een spetterbui bij 21 graden. Zondagochtend meer regen, maar in de middag vooral zonnig en droog.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Bauer, ons geluk, hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 7:05. En je luistert nog steeds naar de Bingo Baron natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je. Met lekkere Nederlandstalige muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Zo rond 7:45 natuurlijk de beukplaat. Maar nu eerst gaan we lekker naar Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Je hoort het hier op Bingo FM. Recht uit de Domstad. Zing maar mee, dans maar mee.

Ja, ik wist het ook. Met Simons en Tabitha hier op Bingo FM. En voordat we richting mijn, de beukplaat gaan, heb ik deze van je voor je klaarstaan. Puma's, ik mis niets. Ik mis helemaal niets. Nou, ik mis jou eigenlijk wel.

niets. Puma! Puma's hoort hier op Bingo FM. Het is 7:45. En dat betekent dat het tijd is voor de beukplaat. En ik heb vandaag gekozen voor een... ja, ik vind het een ontzettend leuke plaat. Ja, en we kennen hem allemaal. Ik voel me zo verdomd alleen. Danny de Munk. Dat wordt mijn remix, mijn beukplaat van vanavond. 18 september 2026. Sta op van de bank, dans lekker mee, geniet.

0: fantastisch goede plaat. Just in the Wild, de zomerrit van 2026. Cheerio, hoor je hier op Bingo FM. 9 minuten voor 8. Timo is er bijna met Timo's avondshow. Maar ik heb nog een, 2 of 3 nummers voor je klaarstaan. Onder andere deze. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ramses Shaffi, hier op Bingo FM.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ramses.
1: Ja, ik heb het altijd zo gedaan. Ramses Shaffi hier op Bingo FM. 8:04. En dat betekent dat ik het stokje ga overgeven aan Timo. Timo's avondshow vanaf 8:00. En vanaf 10:00 ga je Lawrence Nicolaas horen. Die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Een en al gezelligheid hier op de vrijdagavond. De bomvolle vrijdagavond. Ik wens jou een heel fijn weekend. En ik spreek jou hopelijk volgende week weer of een volgende keer. Ik zou zeggen, ajus. En geniet van alles. Geniet van het leven. En wees lief voor elkaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt daarover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. Twee meiden van 11 en 14 jaar hebben vanmorgen onderdak aangevraagd in het klooster aan de Waterstraat in de binnenstad van Utrecht. De zusters van de Augustinessen boden kerkasiel aan. Toch vertrokken de meisjes 2 uur later alweer. Na een gesprek zijn ze volgens de zusters vrijwillig met de politie meegegaan. Ze zijn daarna overgebracht naar het kantoor van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig. De meisjes zeggen bang te zijn voor hun vader en jeugdzorg en willen bij hun moeder wonen. Ze zijn eerder door jeugdzorg uit huis geplaatst. De afgelopen week is er bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. En daardoor is er in totaal al bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die organiseren speciale inleverdagen waarop mensen anoniem vuurwerk in kunnen leveren. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. In Utrecht is er tot nu toe 206 kilo opgehaald. Vuurwerk inleveren kon vanmorgen bij de gemeentewerf. In de binnenstad van Utrecht zijn vanmorgen 40 mensen geëvacueerd uit een dakloze opvang vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin heeft het lek snel gedicht, meldt de veiligheidsregio. Een gaslek ontstond rond 10 uur. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt vlak bij de dakloze opvang op de hoek met de Voorstraat. Daarop werd de opvang dus ontruimd. En voetballer Givoy Zegiel is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. De Feyenoorder brak vorig seizoen door als huurling bij FC Utrecht. Ook de Utrechtse broers Quinten en Jurriën Timber kregen een uitnodiging. Volgende week speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen bewolkt en af en toe een spetterbui bij 21 graden. Zondagochtend meer regen, maar in de middag vooral zonnig en droog.
0: Timo's Avondshow.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: Als je mij vraagt, toch wel stiekem Utrechts trots. Je hoorde de band Het Goede Doel met Hou van Mij hier op Bingo FM. 9 uur geweest, leuk dat je erbij bent. Timo's avondshow, komend uur ben ik nog bij je met heel veel fijne muziek van levenslied tot nederpop. Alles komt erbij op jouw vertrouwde stadszender van Utrecht. Met zometeen René Vroger na deze van Isabella A. Jij mag altijd op me rekenen.
1: To the top.

0: Eentje uit de oude doos, zegt deze van de Sunstreams. En mijn allerbeste vriend. En nog zo'n vertrouwde plaat voor je van Jeroen van der Boom. Luchtballon.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. Twee meiden van 11 en 14 jaar hebben vanmorgen onderdak aangevraagd in het klooster aan de Waterstraat in de binnenstad van Utrecht. De zusters van de Augustinessen boden kerkasiel aan. Toch vertrokken de meisjes 2 uur later alweer. Na een gesprek zijn ze volgens de zusters vrijwillig met de politie meegegaan. Ze zijn daarna overgebracht naar het kantoor van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig. De meisjes zeggen bang te zijn voor hun vader en jeugdzorg en willen bij hun moeder wonen. Ze zijn eerder door jeugdzorg uit huis geplaatst. De afgelopen week is er bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. En daardoor is er in totaal al bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die organiseren speciale inleverdagen waarop mensen anoniem vuurwerk in kunnen leveren. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. In Utrecht is er tot nu toe 206 kilo opgehaald. Vuurwerk inleveren kon vanmorgen bij de gemeentewerf. In de binnenstad van Utrecht zijn vanmorgen 40 mensen geëvacueerd uit een dakloze opvang vanwege een gaslek. Netbeheerder Stedin heeft het lek snel gedicht, meldt de veiligheidsregio. Het gaslek ontstond rond 10 uur. Bij werkzaamheden werd een gasleiding geraakt vlak bij de dakloze opvang op de hoek met de Voorstraat. Daarop werd de opvang dus ontruimd. En voetballer Givoy Zegiel is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is voor het eerst. De Feyenoorder brak vorig seizoen door als huurling bij FC Utrecht. Ook de Utrechtse broers Quinten en Jurriën Timber kregen een uitnodiging. Volgende week speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen bewolkt en af en toe een spetterbui bij 21 graden. Zondagochtend meer regen, maar in de middag vooral zonnig en droog.
0: Timo's Avondshow.

Yves Berendsen met Vandaag ben ik van jou. Ja, niet helemaal Vandaag ben ik van jou. Welkom het half uur nog met vertrouwde muziek op Bingo FM. Want je luistert naar Timo's avondshow. Met zometeen Jan Biggel na deze, ja, toch wel een beetje juicy, slow versie van Jannes vertrouwde plaat. Adio, amore, adio. Ik

Jan Bichel met Wat kan het leven toch mooi zijn. En ja jongens, wat kan het leven toch mooi zijn. Hè? Niet te veel nieuws kijken, al die ellende in de wereld. Maar vooral lekker liedjes blijven luisteren. En vooral ook lekker gaan proosten op het leven. Dat gaan we nu doen met Guus Meeuwis.

Lekker hoor, een beetje bachata op de vrijdagavond met Django Wagner en Bachata Bailando. Het is bijna 10 uur en je kan komen de paar uur ook lekker gaan dansen met Lawrence Nicolaas, want hij is lekker te horen op jouw vertrouwde stadszender. Ik wens je heel veel plezier met hem, ook wens ik jou een heel mooi weekend toe. En ik spreek er volgende week weer tussen 8 en 10 op vrijdagavond. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan voordat we overschakelen naar Lawrence, namelijk deze van Henk Wijngaard met de Vlammende Pijp.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Scheidmaker met Engel Bewaarder hoorde je op Bingo FM op deze vrijdagavond. Goed dat je erbij bent. Ik ben er tot 12 uur. En je mag altijd van jezelf laten horen. Dat kan naar lawrence@bingofm.nl of met onze Bingo FM app.

Met sowieso overhoop. We gaan naar Frank Boeiengroep met Kronenburg Park. Ook nog René Schuurmans onderweg met Blij dat ik leef. En Goldband met Rommel hoor je zo dadelijk ook. Nou, ik heb er een lekker bakje koffie bij gepakt. Het is vrijdag, het is bijna weekend. Een ander zou een biertje pakken. Maar ja, ik ben toch wel fan van een bak koffie.

0: liefde.
1: Origineel is die van Celine Dion, Because You Love Me. En dit is de Nederlandstalige versie van Frankie Brown, Het Bewijs van Ware Liefde. De vrijdagavond, Bingo FM staat aan, recht uit het hart van de Domstad. Ga je misschien nog stappen? Nou, laat het even weten. Dit is Bert Jan.

Sounders met 1, 2, 3 hoorde je. Nou, tellen kunnen we allemaal, hè? Rijmersa zo dadelijk, als we samen zijn. Naar Boudewijn de Groot, wel trusten, mijn heer, de president.

0: Rijmersja als we samen zijn. Uit het jaar 2023. We gaan naar Samantha Steenwijk zo dadelijk. Hou toch van mij. Na Brabants geluk. Guus Meeuwis.
1: Geef mij je hand. Kijk in mijn ogen. Ik ben vol van iets dat jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

Samantha Steenwijk, hou toch van mij, hoor je. En dit is Robin van Herwijnen met Rode Rozen. Nou, wie wil jij wel eens verrassen met een bordje rode rozen? Ze zeggen ook wel dat het een bloem is van de liefde, hè? Ja, een en al liefde.

Robin van Herwijnen met Rode Rozen. Zo dadelijk krijg je het NWS Journaal van 11 uur. Dus hou hem aan. Eerst nog een echte Bingo FM klassieker. WOF de Kunst met Suzanne. En daarna het nieuws. En nog een uur naar Bed met Lawrence. Kortom, veel gezelligheid.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

het goede doel met lief, liever en liefst. Ja, dat zijn een aantal bekende woorden, hè? Meervoud van lieve, liefst. Ja, dat klopt, ja. Nou, kamer 502, waar is de sleutel? Ga er maar even heen, hoor. Guido van der Graaf. Hier op Bingo FM, de stadszender van Utrecht.

Mijn lieve schat van Django Wagner en het Rosenberg Trio. Singery en Katnuf nu met Leidseplein. En zo dadelijk krijg je Mike Pietersson met Avond zonder einde.

Nou, ik wens je ook een hete zomer toe. Maar ja, een graad of 25 is ook wel lekker hoor. De Vreemde Kostganger krijgen nu met het einde van Misschien. En ik wens je ook gelijk een goed weekend toe. Bedankt voor het luisteren. Lekker weekend vieren. En maandag ben ik er uiteraard gewoon weer met een nieuwe NABEM met Lawrence. Ja, en dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen. Enzovoort, enzovoort. Nou, lekker genieten van je weekend. En ik zeg, tot maandag.

0: Ja. Steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, dat is volop vlugge dag zo wakker.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Bingo non-stop.

zeggen dat hij de grappen van mij niet zo aardig vond. Ook de kritiek die men mij toedacht in de kranten, die trok die ouwe zich af, niemand anders aan. Zijn ze belazerd om dat allemaal te zeggen? Ik haal die vent achter zijn schrijfbureau vandaan. Wat was hij trots als ik première van een show had? In Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde

Er woorden naar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.